0: Francis Dix met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Bij een steekpartij in de buurt van een moskee in Maassluis is een imam licht gewond geraakt. Het slachtoffer liep een snee achter zijn oor op en is naar een ziekenhuis gebracht. Het steekincident gebeurde bij de moskee Islamitische Stichting Nederland Yeni Kami. Wat het motief is, wordt onderzocht, maar de politie gaat niet uit van een religieuze achtergrond. Er is nog niemand opgepakt. Een besluit over de komst van een asielzoekerscentrum in Den Bosch wordt 2 maanden uitgesteld na meerdere demonstraties en het blokkeren van de snelweg A59 afgelopen woensdag. De gemeente zegt dat er een grote behoefte is aan informatie en de geplande opvang bij Engelen veel teweeg brengt. Op 7 juli zou de gemeenteraad een beslissing nemen over de komst van een AZC voor 50 minderjarige vluchtelingen. Dat wordt nu doorgeschoven naar 15 september. De Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus is uitgebroken, moeten als ze terug zijn 6 weken thuis in quarantaine. Dat heeft minister Hermans van Volksgezondheid laten weten aan de Tweede Kamer. Eerder vanavond werd bekend dat Britten na repatriëring 45 dagen in quarantaine moeten. Het schip is onderweg naar de Canarische eilanden, daar komt het zondag aan. Opvarenden worden met kleine bootjes opgehaald en naar het vliegveld gebracht. Onder andere Nederland stuurt een vliegtuig om landgenoten op te halen. De Amerikaanse president Trump zegt dat er vanaf morgen tot en met maandag een wapenstilstand is tussen Rusland en Oekraïne. Op social media meldt Trump dat hij om een staakt het vuren gevraagd heeft aan de Russische president Poetin en zijn Oekraïense ambtgenoot Zelensky, die allebei akkoord zijn. Ook worden 1000 krijgsgevangenen uitgewisseld. Aanleiding is de dag van de overwinning. Voormalige Sovjetlanden herdenken dan de overwinning op Nazi-Duitsland. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 3 tot 9 graden. Overdag is het eerst zonnig, later ontstaan er wat stapelwolken. En bij een oost- tot noordoostenwind wordt het 20 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
1: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu, met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
4: Mag.
5: Wat mag?
4: Je weet wel, Mac.
5: Hè?
4: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
6: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
7: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houten.

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
2: Zou je eigenlijk een veel makkelijker 06-nummer willen? Bijvoorbeeld voor je bedrijf of gewoon voor jezelf? Kijk dan eens op 06express.nl. Bij ons kies je uit meer dan 10.000 06-nummers. Overzet is makkelijk en daar helpen we je graag bij. Kies jouw nieuwe 06-nummer al vanaf 5 euro via 06express.nl.
3: Al 10 jaar komt het vertrouwde Seabreeze-geluid op 1395 AM vanuit Grauw, Friesland. Op de zendlocatie moet het dak vernieuwd worden en dat betekent dat 1395 AM tijdelijk uit de lucht is. Maar we komen terug met een gloednieuwe antenne. We zijn tenslotte nog maar net begonnen.

Buddy Holly. Buddy Holly was killed in a plane crash.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Radio Seabreeze. Bij een steekpartij in de buurt van een moskee in Maassluis is een imam licht gewond geraakt. Het slachtoffer liep een snee achter zijn oor op en is naar een ziekenhuis gebracht. Het steekincident gebeurde bij de moskee Islamitische Stichting Nederland Jeni Kami. Wat het motief is, wordt onderzocht, maar de politie gaat niet uit van een religieuze achtergrond. Er is nog niemand opgepakt. Een besluit over de komst van een asielzoekerscentrum in Den Bosch wordt 2 maanden uitgesteld na meerdere demonstraties en het blokkeren van de snelweg A59 afgelopen woensdag. De gemeente zegt dat er een grote behoefte is aan informatie en de geplande opvang bij Engelen veel teweeg brengt. Op 7 juli zou de gemeenteraad een beslissing nemen over de komst van een AZC voor 50 minderjarige vluchtelingen. Dat wordt nu doorgeschoven naar 15 september. De Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus is uitgebroken, moeten als ze terug zijn 6 weken thuis in quarantaine. Dat heeft minister Hermans van Volksgezondheid laten weten aan de Tweede Kamer. Eerder vanavond werd bekend dat Britten na repatriëring 45 dagen in quarantaine moeten. Het schip is onderweg naar de Canarische eilanden, daar komt het zondag aan. Opvarenden worden met kleine bootjes opgehaald en naar het vliegveld gebracht. Onder andere Nederland stuurt een vliegtuig om landgenoten op te halen. De Amerikaanse president Trump zegt dat er vanaf morgen tot en met maandag een wapenstilstand is tussen Rusland en Oekraïne. Op social media meldt Trump dat hij om een staakt het vuren gevraagd heeft aan de Russische president Poetin en zijn Oekraïense ambtgenoot Zelensky, die allebei akkoord zijn. Ook worden 1000 krijgsgevangenen uitgewisseld. Aanleiding is de dag van de overwinning. Voormalige Sovjetlanden herdenken dan de overwinning op Nazi-Duitsland. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 3 tot 9 graden. Overdag is het eerst zonnig, later ontstaan er wat stapelwolken. En bij een oost- tot noordoostenwind wordt het 20 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu, met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
8: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, handen.

0: Geen stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
2: Zou je eigenlijk een veel makkelijker 06-nummer willen? Bijvoorbeeld voor je bedrijf of gewoon voor jezelf? Kijk dan eens op 06express.nl. Bij ons kies je uit meer dan 10.000 06-nummers. Overzetten is makkelijk en daar helpen we je graag bij. Kies jouw nieuwe 06-nummer al vanaf 5 euro via 06express.nl.
3: De webshop op radiosybris.nl breidt alsmaar uit.
4: Er kan nog meer bij.
3: T-shirts, mokken, posters, pennen. Hou de webshop op radiosybris.nl in de gaten. En wees er als de kippen bij. Radiosybris.nl.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Seabreeze. Bij een steekpartij in de buurt van een moskee in Maassluis is een imam licht gewond geraakt. Het slachtoffer liep een snee achter zijn oor op en is naar een ziekenhuis gebracht. Het steekincident gebeurde bij de moskee Islamitische Stichting Nederland Yeni Kami. Wat het motief is, wordt onderzocht, maar de politie gaat niet uit van een religieuze achtergrond. Er is nog niemand opgepakt. Een besluit over de komst van een asielzoekerscentrum in Den Bosch wordt 2 maanden uitgesteld na meerdere demonstraties en het blokkeren van de snelweg A59 afgelopen woensdag. De gemeente zegt dat er een grote behoefte is aan informatie en de geplande opvang bij Engelen veel teweeg brengt. Op 7 juli zou de gemeenteraad een beslissing nemen over de komst van een AZC voor 50 minderjarige vluchtelingen. Dat wordt nu doorgeschoven naar 15 september. De Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus is uitgebroken, moeten als ze terug zijn 6 weken thuis in quarantaine. Dat heeft minister Hermans van Volksgezondheid laten weten aan de Tweede Kamer. Eerder vanavond werd bekend dat Britten na repatriëring 45 dagen in quarantaine moeten. Het schip is onderweg naar de Canarische eilanden, daar komt het zondag aan. Opvarenden worden met kleine bootjes opgehaald en naar het vliegveld gebracht. Onder andere Nederland stuurt een vliegtuig om landgenoten op te halen. De Amerikaanse president Trump zegt dat er vanaf morgen tot en met maandag een wapenstilstand is tussen Rusland en Oekraïne. Op social media meldt Trump dat hij om een staakt het vuren gevraagd heeft aan de Russische president Poetin en zijn Oekraïense ambtgenoot Zelensky, die allebei akkoord zijn. Ook worden 1000 krijgsgevangenen uitgewisseld. Aanleiding is de dag van de overwinning. Voormalige Sovjetlanden herdenken dan de overwinning op Nazi-Duitsland. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 3 tot 9 graden. Overdag is het eerst zonnig, later ontstaan er wat stapelwolken. En bij een oost- tot noordoostenwind wordt het 20 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu, met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
8: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Highclean. Perfect voor ramen, houten.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
2: Zou je eigenlijk een veel makkelijker 06-nummer willen? Bijvoorbeeld voor je bedrijf of gewoon voor jezelf? Kijk dan eens op 06express.nl. Bij ons kies je uit meer dan 10.000 06-nummers. Overzet is makkelijk en daar helpen we je graag bij. Kies jouw nieuwe 06-nummer al vanaf 5 euro via 06express.nl.
3: 10 jaar Radio Seabreeze.
4: Speciaal voor dit jubileum is er een nieuw t-shirt uitgebracht.
3: 10 jaar Radio Seabreeze.
4: Kijk in onze webshop en voor €19,50 heb jij er ook een.
5: Radio Seabreeze. Dat is 10 jaar pure nostalgie op je radio.
3: Feel the breeze.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Bij een steekpartij in de buurt van een moskee in Maassluis is een imam licht gewond geraakt. Het slachtoffer liep een snee achter zijn oor op en is naar een ziekenhuis gebracht. Het steekincident gebeurde bij de moskee Islamitische Stichting Nederland Jeni Kami. Wat het motief is, wordt onderzocht, maar de politie gaat niet uit van een religieuze achtergrond. Er is nog niemand opgepakt. Een besluit over de komst van een asielzoekerscentrum in Den Bosch wordt 2 maanden uitgesteld na meerdere demonstraties en het blokkeren van de snelweg A59 afgelopen woensdag. De gemeente zegt dat er een grote behoefte is aan informatie en de geplande opvang bij Engelen veel teweeg brengt. Op 7 juli zou de gemeenteraad een beslissing nemen over de komst van een AZC voor 50 minderjarige vluchtelingen. Dat wordt nu doorgeschoven naar 15 september. De Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus is uitgebroken, moeten als ze terug zijn 6 weken thuis in quarantaine. Dat heeft minister Hermans van Volksgezondheid laten weten aan de Tweede Kamer. Eerder vanavond werd bekend dat Britten na repatriëring 45 dagen in quarantaine moeten. Het schip is onderweg naar de Canarische eilanden, daar komt het zondag aan. Opvarenden worden met kleine bootjes opgehaald en naar het vliegveld gebracht. Onder andere Nederland stuurt een vliegtuig om landgenoten op te halen. De Amerikaanse president Trump zegt dat er vanaf morgen tot en met maandag een wapenstilstand is tussen Rusland en Oekraïne. Op social media meldt Trump dat hij om een staakt het vuren gevraagd heeft aan de Russische president Poetin en zijn Oekraïense ambtgenoot Zelensky, die allebei akkoord zijn. Ook worden 1000 krijgsgevangenen uitgewisseld. Aanleiding is de Dag van de Overwinning. Voormalige Sovjetlanden herdenken dan de overwinning op Nazi-Duitsland. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 3 tot 9 graden. Overdag is het eerst zonnig, later ontstaan er wat stapelwolken. En bij een oost- tot noordoostenwind wordt het 20 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu, met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com. Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
3: Mag.
4: Wat mag?
3: Je weet wel, Mac.
4: Hè?
3: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
0: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
5: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
2: Zou je eigenlijk een veel makkelijker 06-nummer willen? Bijvoorbeeld voor je bedrijf of gewoon voor jezelf? Kijk dan eens op 06express.nl. Bij ons kies je uit meer dan 10.000 06-nummers. Overzet is makkelijk en daar helpen we je graag bij. Kies jouw nieuwe 06-nummer al vanaf 5 euro via 06express.nl.
3: Lekkerste luister je naar Koffie Compleet met zo'n originele Radio Cibris koffiemok.
4: Koffie Compleet.
3: Luister iedere dag van 10 tot 11 met zo'n originele Cibris koffiemok in je hand. Kijk in de webshop en schaf hem aan.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze. Vandaag is een 3-daags staakt het vuren tussen Oekraïne en Rusland van kracht geworden. Gisteravond meldde de Amerikaanse president Trump dat beide landen daarmee hebben ingestemd. Dit werd later door zowel president Zelensky als president Poetin bevestigd. Volgens Trump komt er ook een gevangenenruil tussen beide landen, waarbij elk land 1000 gevangenen zal vrijlaten. Vandaag wordt in Moskou de Dag van de Overwinning gevierd, een jaarlijkse militaire parade die dit jaar wat soberder zal zijn vanwege de oorlog. Op het cruiseschip Hondius zijn 6 mensen besmet geraakt met het Hantavirus, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zijn 3 mensen aan het virus overleden. In totaal zijn er nu 8 mogelijke besmettingen gemeld. Het cruiseschip is onderweg naar Tenerife en wordt daar zondag om 12 uur verwacht. Aanmeren mag het daar niet. Mogelijk worden mensen tijdelijk in Nederland opgevangen. De man die is opgepakt na de explosie bij het partijkantoor van D66 in Den Haag van donderdagavond blijft voorlopig vastzitten. Maandag wordt de 37-jarige verdachte voorgeleid. Het Openbaar Ministerie sluit geen enkel scenario uit over het motief van de explosie. Justitieminister Van Weel denkt dat hij politiek gemotiveerd was. Premier Jetten noemt de explosie een aanval op de partij. Er vielen geen gewonden terwijl er tientallen jongeren in het gebouw aan het vergaderen waren. De Amerikaanse regering heeft tientallen geheime documenten over UFO's openbaar gemaakt. In de documenten staat ook een melding van een onbekend vliegtuig voor de kust van Zeeland in 1948. Toen meldden Amerikaanse bemanningsleden een toestel dat extreem snel vloog en rooksporen achterliet. Critici noemen de onthullingen een afleidingsmanoeuvre van Trumps politieke problemen, zoals de Epstein-files en de oorlog in het Midden-Oosten. Het weer, het is droog met hier en daar wat mist. In de middag wordt het 18 tot 22 graden. Er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
8: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
9: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
8: Help je mee?
10: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houten.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Al 10 jaar komt het vertrouwde Seabreeze geluid op 1395 AM vanuit Grauw, Friesland. Op de zendlocatie moet het dak vernieuwd worden en dat betekent dat 1395 AM tijdelijk uit de lucht is. Maar we komen terug met een gloednieuwe antenne. We zijn tenslotte nog maar net begonnen.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Er worden grote branden bij metaalverwerkingsbedrijven in het westelijk havengebied van Amsterdam en in het Limburgse Zwalmen gemeld. Bij de brand in Amsterdam gaat het om een grote hoeveelheid schroot en worden er harde knallen gemeld. In Zwalmen staat metaalafval in brand. Bij beide branden komt veel rook vrij en wordt mensen geadviseerd om ramen en deuren te sluiten. Vandaag is een driedaags staakt het vuren tussen Oekraïne en Rusland van kracht geworden. Gisteravond meldde de Amerikaanse president Trump dat beide landen daarmee hebben ingestemd. Dit werd later door zowel president Zelensky als president Poetin bevestigd. Volgens Trump komt er ook een gevangenenruil tussen beide landen waarbij elk land 1000 gevangenen zal vrijlaten. Vandaag wordt in Moskou de Dag van de Overwinning gevierd, een jaarlijkse militaire parade die dit jaar wat soberder zal zijn vanwege de oorlog. Volgens de Verenigde Staten houdt het staakt het vuren in het Midden-Oosten stand. Maar het Amerikaanse leger heeft daar wel luchtaanvallen op 2 Iraanse olietankers uitgevoerd en daarvan video's gepubliceerd. Op satellietbeelden is een olievlek in de Persische Golf te zien. Iran veroordeelt de aanvallen en noemt ze een roekeloos avontuur net nu er een diplomatieke oplossing op tafel ligt. Op het cruiseschip Hondius zijn 6 mensen besmet geraakt met het Hantavirus, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zijn 3 mensen aan het virus overleden. In totaal zijn er nu 8 mogelijke besmettingen gemeld. Het cruiseschip is onderweg naar Tenerife en wordt daar zondag om 12 uur verwacht. Aanmeren mag het daar niet. Mogelijk worden mensen tijdelijk in Nederland opgevangen. Het weer, het is droog met hier en daar wat mist. In de middag wordt het 18 tot 22 graden. Er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
5: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
6: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
7: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
8: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Highclean. Perfect voor ramen.

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
2: De webshop op radiosybris.nl breidt alsmaar uit.
3: Er kan nog meer bij.
4: T-shirts, mokken, posters, pennen.
2: Hou de webshop op radiosybris.nl in de gaten. En wees er als de kippen bij. Radiosybris.nl.
5: Zet je radioklem op 1098 en 1395 AM.
6: Please, please, please.

Het is zaterdag 9 mei en het warmterecord van vandaag werd net als gisteren en eergisteren gevestigd in 1976 met ditmaal ruim 30 graden. Op 9 mei 1983 bleef het kwik net onder de 16 graden steken.

0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze. Het Nederlandse cruiseschip Hondius, waarop 3 mensen zijn overleden aan een uitbraak van het Hantavirus en mogelijk 8 mensen zijn besmet, is onderweg naar Tenerife. Het wordt daar zondag om 12 uur verwacht, maar zal niet aanmeren. De opvarenden zullen per vliegtuig naar verschillende landen worden gebracht, waaronder Nederland. Het schip moet de haven voor dinsdag verlaten, omdat dan het weer omslaat en de ontscheping op zee onmogelijk wordt. In Syrië is een voormalig generaal uit de tijd van oud-president Assad gearresteerd. Het gaat om Ahmed Dayoub. Hij was volgens het Syrische ministerie van Binnenlandse Zaken betrokken bij een chemische aanval in Damascus, waarbij in 2013 meer dan 1400 slachtoffers vielen. Dayoub zou ook betrokken zijn geweest bij executies. De nieuwe Syrische regering zegt daders van misdrijven onder het Assad-regime te willen vervolgen. Assad zelf leeft sinds zijn vlucht in december 2024 in ballingschap in Rusland. Er worden grote branden bij metaalverwerkingsbedrijven in het westelijk havengebied van Amsterdam en in het Limburgse Zwalmen gemeld. Bij de brand in Amsterdam gaat het om een grote hoeveelheid schroot en worden er harde knallen gemeld. In Zwalmen staat metaalafval in brand. Bij beide branden komt veel rook vrij en wordt mensen geadviseerd om ramen en deuren te sluiten. Vandaag is een 3-daags staakt het vuren tussen Oekraïne en Rusland van kracht geworden. Gisteravond meldde de Amerikaanse president Trump dat beide landen daarmee hebben ingestemd. Dit werd later door zowel president Zelensky als president Poetin bevestigd. Volgens Trump komt er ook een gevangenenruil tussen beide landen, waarbij elk land 1000 gevangenen zal vrijlaten. Vandaag wordt in Moskou de Dag van de Overwinning gevierd, een jaarlijkse militaire parade die dit jaar wat soberder zal zijn vanwege de oorlog. Het weer, het is droog met hier en daar wat mist. In de middag wordt het 18 tot 22 graden. Er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
6: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
7: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
8: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
9: Zou je eigenlijk een veel makkelijker 06-nummer willen? Bijvoorbeeld voor je bedrijf of gewoon voor jezelf? Kijk dan eens op 06express.nl. Bij ons kies je uit meer dan 10.000 06-nummers. Overzet is makkelijk en daar helpen we je graag bij. Kies jouw nieuwe 06-nummer al vanaf €5 via 06express.nl.
10: 10 jaar Radio Seabreeze.
11: Speciaal voor dit jubileum is er een nieuw t-shirt uitgebracht.
10: 10 jaar Radio Seabreeze.
11: Kijk in onze webshop en voor €19,50 heb jij er ook een.
10: Radio Seabreeze. Dat is 10 jaar pure nostalgie op je radio.
11: Feel the breeze.
12: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
13: Hallo, hallo, met de mannetje van de radio.
14: Hey, hallo.
15: Welcome back, my friends, to the show that never ends.

Tot 9 uur draait Martin van Kampen met een K zonder nadere introductie platen die vandaag in de natte lente van 1983 de hitparade bevolkten.

Pompée. 1, 2, 3.

Het is zaterdag 9 mei en het warmterecord van vandaag werd net als gisteren en eergisteren gevestigd in 1976 met ditmaal ruim 30 graden. Op 9 mei 1983 bleef het kwik net onder de 16 graden steken. Nummer

0: Je luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Bij de brand bij een metaalverwerkingsbedrijf in het Amsterdamse westelijk havengebied zijn geen gevaarlijke stoffen gemeten. Het blussen zal nog tot het einde van de dag duren. De brand in het metaalverwerkingsbedrijf in het Limburgse Zwalmen is onder controle. Ook daar zijn geen gevaarlijke stoffen gevonden en is de brand weer aan het nablussen. Het Amerikaanse leger heeft in de Stille Oceaan 2 mensen gedood bij een aanval op een boot die volgens de Amerikanen werd gebruikt om drugs te smokkelen. Er is door de kustwacht 1 overlevende aangetroffen. Bij eerdere aanvallen op boten van vermeende smokkelaars zijn inmiddels zeker 189 mensen gedood. Mensenrechtenorganisaties vinden dat het mogelijk buitengerechtelijke executies zijn, omdat de VS geen bewijs leveren dat de bootjes inderdaad drugs vervoeren. Het Nederlandse cruiseschip Hondius, waarop 3 mensen zijn overleden aan een uitbraak van het Hanta-virus en mogelijk 8 mensen zijn besmet, is onderweg naar Tenerife. Het wordt daar zondag om 12 uur verwacht, maar zal niet aanmeren. De opvarenden zullen per vliegtuig naar verschillende landen worden gebracht, waaronder Nederland. Het schip moet de haven voor dinsdag verlaten, omdat dan het weer omslaat en de ontscheping op zee onmogelijk wordt. In Syrië is een voormalig generaal uit de tijd van oud-president Assad gearresteerd. Het gaat om Ahmed Dayoub. Hij was volgens het Syrische ministerie van Binnenlandse Zaken betrokken bij een chemische aanval in Damascus, waarbij in 2013 meer dan 1400 slachtoffers vielen. Dayoub zou ook betrokken zijn geweest bij executies. De nieuwe Syrische regering zegt daders van misdrijven onder het Assad-regime te willen vervolgen. Assad zelf leeft sinds zijn vlucht in december 2024 in ballingschap in Rusland. Het weer, zonnig en droog met hier en daar wat mist. In de middag wordt het 18 tot 22 graden. De noordoostenwind is zwak tot matig. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
5: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
6: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
7: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, handen.

0: Geen stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
4: Lekkerste luister je naar Koffie Compleet met zo'n originele Radio Cibris koffiemok.
5: Koffie Compleet.
4: Luister iedere dag van 10 tot 11 met zo'n originele Cibris koffiemok in je hand. Kijk in de webshop en schaf hem aan.
6: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

En zo namen we je weer eens heerlijk mee terug naar de 70s hier in Happy the Peppy, want daar ben je bij beland. De plaat van Barry Blue en Do You Wanna Dance was een grote hit in 1974. En zoals we dat in radiojargon noemen... 1974. En dat bedoel ik. Goedemorgen en welkom bij Radio Seabreeze.

zijn van die momenten dat je dat regelmatig doet. En soms de ene keer wat langer, dan soms de andere keer dan weer wat korter. Maar zij schreef er een liedje over. Connie van den Bos en Ik denk aan jou.

0: zorgde ervoor dat de vonken van onze antennes afkwamen met deze hit die hij had. En dat was ook alweer een tijd geleden hoor. 1994 was het jaar voor A Girl Like You.
1: Happy!

In het dagelijks leven was hij een keiharde politieman, als u de televisie mocht geloven. En wie deed dat niet in de jaren 70? En dat leverde hem deze mooie hit op deze plaat. Don't give up on us, baby. En dat bracht ons terug naar Starsky.

Het was een lekker succes van Kid Rock, de man die de zomer bezingt. En dat zo lekker begint mei, dat komt goed uit. Kid Rock en All Summer Long. En we gaan weer eens een paar generaties terug.

Uit de periode waarin zelfs Dolly Parton haar eigen tanden nog had. Lang geleden dus, 1960 om precies te zijn, stond hij in de hitlijsten. Paul Anka, It's Not a Puppy Love.

land heeft ze nooit hits gescoord, maar met Leave the Light On kent bijna iedereen Beth Hart. Regelmatig ook in ons land op de planken, maar vandaag hoorde je ze hier in het programma met de L.

bezochten samen met jou de hitparade van dit moment. En we deden dat met de man die op twee manieren opvalt. Allereerst vanwege zijn tattoos in zijn gezicht. En ten tweede vanwege de muziek die hij maakt. Ik heb het over Jelly Roll. En eigenlijk heet hij Jason Bradley de Fort. En deze afkomstig uit Tennessee in Amerika is helemaal aan het scoren. Ook in ons land met deze grote hit. En we blijven hem lekker draaien hier voor je. Jelly Roll en I'm Good.

0: En dat is iets wat we eigenlijk alleen maar aan Roodkapje durfden te vragen, maar zojuist ook aan Emma Heesters. Waar ga je heen? Wij hebben zo'n idee.
1: Oh la la.
0: Want we gaan richting 10 uur hier op Radio Seabreeze.

0: naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze. Bij een woningbrand in Geldrop is vanochtend een 37-jarige man overleden. Vermoedelijk is de brand in de keuken ontstaan en is de man overleden door het inademen van rook. Omwonenden hoorden in de vroege ochtend een rookmelder afgaan en sloegen alarm. De brandweer bracht het slachtoffer naar buiten en hulpdiensten hebben nog tevergeefs geprobeerd de man te reanimeren. De politie doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd. De naar Tata Steel overgestapte voormalige milieudefensiedirecteur Donald Pols zegt in een interview in de Volkskrant dat hij niet voor het geld is overgelopen naar het staalbedrijf, maar dat zijn wens naar een stabiel gezinsinkomen wel heeft meegespeeld in zijn beslissing. Pols zegt dat hij nu in de kern van de transitie kan gaan werken en dat niet bedrijven, maar vervuiling de vijand zou moeten zijn. Zijn overstap is scherp bekritiseerd door de milieubeweging, omdat Tata Steel Nederlands grootste vervuiler zou zijn. Bij de brand bij een metaalverwerkingsbedrijf in het Amsterdamse Westelijk Havengebied zijn geen gevaarlijke stoffen gemeten. Het blussen zal nog tot het einde van de dag duren. De brand in het metaalverwerkingsbedrijf in het Limburgse Zwalmen is onder controle. Ook daar zijn geen gevaarlijke stoffen gevonden en is de brand weer aan het nablussen. Het Amerikaanse leger heeft in de Stille Oceaan 2 mensen gedood bij een aanval op een boot die volgens de Amerikanen werd gebruikt om drugs te smokkelen. Er is door de kustwacht 1 overlevende aangetroffen. Bij eerdere aanvallen op boten van vermeende smokkelaars zijn inmiddels zeker 189 mensen gedood. Mensenrechtenorganisaties vinden dat het mogelijk buitengerechtelijke executies zijn, omdat de VS geen bewijs leveren dat de bootjes inderdaad drugs vervoeren. Het weer, zonnig en droog met hier en daar wat mist. In de middag wordt het 18 tot 22 graden. De noordoostenwind is zwak tot matig. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl. Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
8: Mag.
9: Wat mag?
8: Je weet wel, Mac.
9: Hè?
8: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
10: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
11: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de Freestays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
12: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
13: Al 10 jaar komt het vertrouwde Seabreeze geluid op 1395 AM vanuit Grauw, Friesland. Op de zendlocatie moet het dak vernieuwd worden en dat betekent dat 1395 AM tijdelijk uit de lucht is. Maar we komen terug met een gloednieuwe antenne. We zijn tenslotte nog maar maar net begonnen.
9: And yes, we've just begun.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
14: Ook goedemorgen.

0: Wat een heerlijke plaat, daar zijn we mee begonnen van de Beach Boys. Ja, deze zaterdagmorgen, luister vrienden. Ja, darling, nou, voor alle darlingen op de hele wereld.
1: Dit is Tom Polderman, met koffie, gebak en vooral veel gezelligheid.
0: Heel veel gezelligheid, een bijzonder goede zaterdagmorgen hier op dit radiostation. Ja, gezelligheid kent geen tijd. En dat is een ding, dat weten we allemaal. Ja, nou en of. Goed, wat gaan we doen? We gaan heel veel leuke muziek draaien. Onder andere een plaatje van de Gibson Brothers. En misschien gaat u het wel doen en vanavond lekker dansen. Je weet het maar nooit. Vroeger, op de zaterdag, dan ging je lekker naar de discotheek toe. Maar ja, die zijn er eigenlijk niet meer in ons kleine kikkerlandje. Zouden er nog wel dansgelegenheden zijn? Je vraagt het, ja, hier zijn ze, de Gibson Brothers. De Non-Stop Dance.

0: In de jaren 70 had je ze nog, hè? De discotheken her en der in de landen, in Hilversum onder andere, maar ook in Zeeland en ook in Friesland en gaan ze maar door. Overal had je discotheken en overal kon je heerlijk gezellig dansen en dat allemaal op de klanken onder andere van de Gibson Brothers. Ja, 1977, ik zei het al, een fantastisch jaar met fantastische muziek.
1: Don Polderman.
2: Lekker bakkie koffie compleet.
0: Een lekkere bakkie koffie compleet. Ja, sommige mensen zijn wel eens jaloers op John de Mol. Ga maar eens luisteren.

Ik zal je vertellen, beste Jesse J. Moore. Je hebt geen geld als John de Mol, zeg je zelf. Maar John de Mol is ook heel klein begonnen, hoor. Neem dat voor mij rustig aan. Ik kan me nog herinneren. In de jaren 70, 1971, werkte hij bij zijn vader, John de Mol senior. En toen zat hij daar als geluidstechnicus bij Radio Noordzee Internationaal. In zijn studio in Hilversum. Ja, ik weet het nog als de dag van gisteren. En wat is John de Mol gegroeid, hè? Ja, maar ja, hij heeft er ook keihard veel voor gedaan, hoor.

Ja, dat ben ik, lieve luisteren vrienden. Koffie compleet op uw favoriete radiozender op de zaterdagmorgen. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Ja, we hadden het net ook al over geen geld als John de Mol. Maar ja, je kan natuurlijk ook zorgen dat je een rock'n'rollster gaat worden. Hier is champagne.

Heerlijke champagne, ja, zonder franje. En de rock'n'roll star uit 1900, even kijken, 1976 allemaal weer precies te zijn. We gaan die tijden snel allemaal hier op uw favoriete radiozender op de zaterdagmorgen. Ja, we brengen heerlijke muziek en heerlijke klanken op dit station waar muziek in zit, ja toch? Yesterday, yesterday, yesterday. En als we kijken wat we aan branden gehad hebben de laatste tijd, nou, de Pointer Sisters zingen erover. Fire. Yesterday.

0: Luister vrienden, ik heb een verhaaltje gelezen over opstandige kinderen. Want opstandige kinderen met een te grote mond en soms zelfs ook de losse handjes, we kennen ze allemaal wel, ze worden gezien als moeilijk en dragen dat stempel vaak hun hele leven met zich mee. Onterecht, zegt pedagoog en gedragswetenschapper Marijke Huizer. Ze zegt temperament van kinderen kan wel degelijk worden beïnvloed. Ja, dat kan zeker hoor, dat kan zeker weten. Vroeger kreeg je gewoon een dreun voor je oren van je vader en moeder als je een grote bek had tegen ze en dat soort dingen meer. Ja, nou, tegenwoordig hoor, moet het allemaal kunnen, hè. Jo, het is wat.
1: Koffie compleet, met gezellige muziek, voor een breed publiek.
0: Koffie compleet voor een breed publiek, heerlijk hoor. Ik heb hier ook hele mooie muziek van Anita Garbo. En ze heeft het over miracles. Wonderen, de wonderen zijn de wereld nog niet uit.

Heerlijk, hè? Deze plaat van Anita Garbo, The Miracles. Ja, de wonderen, die we samen nog altijd hebben wonderen. Nou, reken maar voor yes. Luister vrienden, het is tijd voor Earth, Wind & Fire en The Emotions. Een boekie woekie wonderen naar het mooie wonderste land. Wonderbaarlijke land. Met heerlijke muziek, een heerlijke klant op deze zaterdagmorgen. Ja, echt waar.

0: plaatje doen we een beetje denken aan Alice in Wonderland Dance, Boogie Boogie Wonderland. Een heerlijke plaat van Earth, Wind and Fire en The Emotions, The Emotions. Ja, geloof het of niet.
1: 10, 9, 8, 1, 3, 9, 5.
2: Goedemorgen!
3: Het Nachtbed Tom Bolden.
4: Even de man die het bier uitvoert. Hiep, hiep, hiep, hiep.

applausje voor de heren van het, hoe kan het ook anders, het cocktailtrio. Ja. Dames en heren, even allemaal applaudisseren graag, want ik vond het een fantastische leuke plaat. En, daar kan je heerlijk een biertje van drinken van platen als deze. Nou, lekker hoor. Hoewel, je mag geen reclame meer maken voor bier tegenwoordig, hè? Dat mag allemaal niet meer. Oh, here's the house band. Don't lose your love.

0: Nee, doe nooit. Verlies je liefde nooit. Ja, blijf altijd verliefd op je meisje. En, of op je jongen. Wat je ook hebben wil. Dat maakt er allemaal niet uit als je maar wel verliefd blijft. Want dat is belangrijk. Dat vind ik persoonlijk tenminste hoor. Heerlijk, heerlijk, heerlijk, heerlijk, heerlijk, heerlijk.
1: Koffie compleet.
0: Het is maar dat je het weet.

0: Eerlijk, hè? Ja. Een leuke plaat van niemand minder dan... even kijken, wie waren het ook alweer? Nou, moet ik even... de Jacksons natuurlijk, daar hadden we natuurlijk toch wel herkend. Ja, heerlijke muziek op uw favoriete radiostation op de zaterdagmorgen. Wat doen we nog meer, hè? Leuk, leuk, leuk, leuk.
1: Hier is Ton Polderman.
2: Nou, wat?
3: Wat is dat nou weer? Zet de radio aan! Doe iets!

0: Gérard Lenormand, wat is Leclerc? Ja, heerlijk geplaatst in 1977, alweer tijdig aan hart. En ja, we draaien ze allemaal hier op uw favoriete radiozender op de zaterdagmorgen. Dat is leuk om te weten, toch? Vind ik wel, hoor.
1: Goedemorgen! Ik zie de licht.

wel, hè? Gezellig op een pleintje zitten op het terrasje met een biertje erbij. En een, wie weet je er meer bij doet. Een kopje koffie, dat lijkt me nog een veel beter idee. Want het is vervolgens koffie compleet tijd. En ja, dan ga je geen bier drinken. Nee, dan hou je toch wel lekker. Kopje koffie, ja. Cappuccino, heerlijk. Ja, nou maar op. Ja, nee, kopje koffie. Ik zeg het toch, we gaan het lekker op een kopje koffie houden. Dit was Mancus Marcus en een plaatje van hem wat hij een tijdje terug heeft uitgegeven. En dat klinkt wel leuk, moet ik eerlijk zeggen.

It's me. Hey, how can't you see? Dit was Shirley en een productie van Harry van Hoofd. Wat willen we nog meer? Je luistert naar het station waar muziek in zit, hier op uw favoriete radiozender. En oh, wat lekker allemaal. En nou en of. It's weekend. En dat is het zeker hoor. Met Tom Polderman op je radio. En je mag het doen hoor, een beetje dichterbij komen.

0: Heerlijk, hè? Jay en the Americans, dan kom maar a little bit closer, kom een beetje dichterbij. Ja, dat lijkt me hartstikke leuk.
1: Heerlijk, die koffie met gebak. En met Tom Polen.
0: Ja, dat vind ik ook. En dan kan je ook lekker dichtbij komen. Lieve luistervrienden, ja, sommige mensen die roepen het wel eens. Hè. Help, help, help. Een nummer wat geschreven is door Frank Farian en gebracht door Jilla.

ja, help, help, help, help. Ja, het is allemaal wat. Een plaatje van Gilla. En ik zei het al, Frank Farian die heeft het geschreven. Dus zei ja, wat zien we op de klok van gehoorzaamheid. Het is de hoogste tijd om afscheid te nemen van Koffie Compleet voor vandaag. Ik heb het met veel plezier gedaan. Ik hoop dat u met plezier geluisterd heeft. En ik wil alleen maar zeggen, tot de volgende keer. Dag, en een heel fijn weekend, hè. Trouwens, een heel, heel, heel fijn weekend.

0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze. Op het Rode Plein in Moskou vindt de jaarlijkse militaire parade plaats waarmee Rusland de dag van de overwinning viert. Er worden dit jaar geen tanks, raketten of ander zwaar materieel vertoond vanwege de angst voor een Oekraïense aanval op het evenement. Door bemiddeling van de Amerikaanse president Trump is vandaag een driedaags staakt het vuren tussen beide landen van kracht. Met de dag van de overwinning herdenkt Rusland de overwinning op Nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog. Bij een woningbrand in Geldrop is vanochtend een 37-jarige man overleden. Vermoedelijk is de brand in de keuken ontstaan en is de man overleden door het inademen van rook. Omwonenden hoorden in de vroege ochtend een rookmelder afgaan en sloegen alarm. De brandweer bracht het slachtoffer naar buiten en hulpdiensten hebben nog tevergeefs geprobeerd de man te reanimeren. De politie doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd. De naar Tata Steel overgestapte voormalige milieudefensiedirecteur Donald Pols zegt in een interview in de Volkskrant dat hij niet voor het geld is overgelopen naar het staalbedrijf, maar dat zijn wens naar een stabiel gezinsinkomen wel heeft meegespeeld in zijn beslissing. Pols zegt dat hij nu in de kern van de transitie kan gaan werken en dat niet bedrijven, maar vervuiling de vijand zou moeten zijn. Zijn overstap is scherp bekritiseerd door de milieubeweging, omdat Tata Steel Nederlands grootste vervuiler zou zijn. En in een dierentuin in het Duitse Dortmund is een 29-jarige man in het leeuwenverblijf geklommen en heeft daar een portie rauw goulashvlees achtergelaten. De vaste bezoeker van de dierentuin zei dat de dieren veel lawaai maakten en volgens hem dus honger hadden. Varkensvlees is gevaarlijk voor katachtigen en de resten zijn uit het verblijf verwijderd. Volgens de politie is het voeren van leeuwen geen misdaad en heeft de actie geen juridische gevolgen. Het weer, zonnig en droog met hier en daar wat mist. In de middag wordt het 18 tot 22 graden. De noordoostenwind is zwak tot matig. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
7: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
8: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
9: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
10: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
11: De webshop op radioseabreeze.nl breidt alsmaar uit.
12: Er kan nog meer
11: bij. T-shirts, mokken, posters, pennen. Hou de webshop op radioseabreeze.nl in de gaten. En wees er als de kippen bij. Radioseabreeze.nl.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: ziet.
1: Nou, dat is een aardige portie herrie wel een keer huiskamer komt binnen denneren. Sorry alvast daarvoor. Ik zeg goedemorgen, je bent weer terug bij Seabreeze. Dit is het programma Gewoon Ziets tot 12 uur. En we reizen weer voor je hoor. De hits van gisteren en hier gisteren begonnen met die heerlijke plaat van Hard Barracuda. De tweede komt op naam van de Michael Zeger Band en heet Let's All Chant.
0: Gewoon Ziets Radio.

Als je me allemaal nog een beetje goed kan herinneren, kwam het meisje uit België vandaan. Ze heette Nathalie, scoorde niet in de Nederlandse hitparades met My Love Won't Let You Down. En daarvoor hoorde je uiteraard die leuke plaat van de Michael Zegger Band, Let's All Chance, zo heette die, jawel. Goedemorgen, dit is Radio Seabreeze. Classics DJ ziet bij tot 12 uur met nu muziek van Bryan Adams en Tina Turner.

Ja, komt hier nog enigszins bekend voor. Deze From New York to LA was een hitje van Patsy Gallant in de jaren 70. En we draaien hem hier in Gewoon Ziets bij Radio Seabreeze. Maar dat had je al in de gaten, hè? Want je luistert naar de mooiste gouden ouwe gemaakt in de jaren 60, 70, 80, 90. En af en toe draaien we gewoon een wat jonger plaatje. Want ook dat mag op dit radiostation. Maar nu eerst terug naar 1976. De LP heette Frampton Comes Alive. En de eerste single ervan getrokken was deze. Heet Show Me The Way. Dit is Peter Frampton.

heerlijk toch even zo'n stukje van die platte Dixo-muziek uit de jaren 80 van de groep Ottawa. En ja, in de discotheek kun je meedoen. Dan doe je je handjes omhoog en je zingt mee en zo. Want dat vinden we erg belangrijk tijdens de DJ-tour. Dat je alle plaatjes mee kunt zingen. Dus dan moeten ze herkenbaar zijn, toch? Nou, herkenbaar is dit zeker. Uit

Twee iconen uit de jaren 70. Susy Quattro, want ik heb van mijn moeder geleerd dat je altijd met de dames moet beginnen. En Chris Norman van de groep Smokey. Je hoorde Stumbling In, hun gezamenlijke nummer 1 hit uit de jaren 70, zoals ik al zei. We doen van alles. We doen maar wat eigenlijk, hè, dit programma. Maar dat maakt niet uit. Zolang het maar gezellig klinkt bij jou thuis in de huiskamer, dan vinden wij alles goed. Morricante is hier. Hij zingt Jekke, Jekke.

kwamen destijds in 1972 twee singles gelijk uit. Twee singles van de Hollies. De ene met de originele zanger Alan Clark. En deze met de Zweedse zanger Michael Rickfors, volgens mij heette die. Het andere nummer was The Long Cool Woman in the Black Dress, was een hit in Nederland. En ook dit was uiteraard een hit. Het heette The Baby. Je hoort de muziek van de Hollies. En hier

hoorde Erik de Zwart een tijdje terug eens een keer zeggen van... Goh, dat dit ooit een danshit geworden is. Want hij is veel te snel om op te dansen. Nou, ik kan niet dansen, dus ik kan er verder geen oordeel over vellen. Maar het is gewoon wel een lekkere plaat om te draaien op de radio, toch? Deze Vicky Sue Robinson zong Turn the Beat Around. En wordt opgevolgd door de Southern Brothers en Quiver.

0: DJ Seats.
1: En dat was wel weer de laatste ding voor je mocht draaien. De Red River Rock van Johnny en de Hurricanes. En vrienden en vriendinnen, het zit er alweer op. Het uurtje gewoon Seats op zaterdagmorgen hier bij Radio Series. Met je heel veel plezier met mijn collega's die je de rest van de dag gaan vermaken. Want je weet het, we zijn er 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Via de AM en via de digitale kanalen. Ik zeg dankjewel voor het luisteren. Mocht je vanavond bij de Singles Party in Grollo in Drenthe zijn, dan gaan we naar elkaar zwaaien. En anders zien we elkaar morgen op de radio om even na 11 uur. Wat mij betreft graag tot dan. Doe geen dingen die ik ook niet zou doen. Anders veel plezier. En graag tot morgen.

0: naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze. In de Verenigde Staten zijn 4 mannen veroordeeld voor het organiseren van de moord in 2021 op de toenmalige president van Haiti, Jovenel Moïse. De president werd in zijn slaapkamer doodgeschoten door een groep Colombiaanse oud-soldaten. Volgens de advocaten van het viertal heeft de Amerikaanse overheid onbetrouwbaar bewijs gebruikt. De mannen kunnen een levenslange gevangenisstraf krijgen. De Amerikaanse miljardair Elon Musk noemt het Franse onderzoek naar de inmenging van zijn social media platform X in de Franse politiek en de betrokkenheid bij deepfakes, misbruik van kinderen en de ontkenning van de Holocaust politiek gemotiveerd. Musk weigert mee te werken aan het onderzoek en negeerde een uitnodiging voor een vrijwillig verhoor. De mediabaas schrijft nu op X dat de Franse autoriteiten nepper dan een chocolade euro zijn en homoseksueler dan een flamingo in een neon tutu. Op het Rode Plein in Moskou vindt de jaarlijkse militaire parade plaats waarmee Rusland de dag van de overwinning viert. Er worden dit jaar geen tanks, raketten of ander zwaar materieel vertoond vanwege de angst voor een Oekraïense aanval op het evenement. Door bemiddeling van de Amerikaanse president Trump is vandaag een 3-daags staakt het vuren tussen beide landen van kracht. Met de dag van de overwinning herdenkt Rusland de overwinning op Nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog. En in een dierentuin in het Duitse Dortmund is een 29-jarige man in het leeuwenverblijf geklommen en heeft daar een portie rauw goulashvlees achtergelaten. De vaste bezoeker van de dierentuin zei dat de dieren veel lawaai maakten en volgens hem dus honger hadden. Varkensvlees is gevaarlijk voor katachtigen en de resten zijn uit het verblijf verwijderd. Volgens de politie is het voeren van leeuwen geen misdaad en heeft de actie geen juridische gevolgen. Het weer, zonnig en droog met alleen in het noorden wat bewolking. In de middag wordt het 18 tot 22 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
5: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
8: Mag.
9: Wat mag?
8: Je weet wel, Mac.
9: Hè?
8: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
10: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
11: Zon op je scherm. Warmte in je woning. Airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
12: 10 jaar radio.
9: Radio Seabreeze.
12: Speciaal voor dit jubileum is er een nieuw t-shirt uitgebracht.
9: 10 jaar Radio Seabreeze.
12: Kijk in onze webshop en voor €19,50 heb jij er ook een.
9: Radio Seabreeze. Dat is 10 jaar pure nostalgie op je radio.
13: Feel the breeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
14: De beste muziek in de ideale mix. De Middagmix met Rijn Roosendaal. De Middagmix.

te bedenken dat ze zeer binnenkort weer een nieuw album gaan lanceren. Het 25e album heet Foreign Tongues. De gemiddelde leeftijd van de band is zo'n beetje 80 jaar volgens mij. Mick Jagger is in ieder geval 82. En ja, dat gaat nog steeds heel lekker als ik het al mag geloven. En, er is een nieuw album met 25e album van ze. En volgens ingewijden schijnt het nog net zo fris te klinken. Dus ik ben heel benieuwd wat dan de track gaat worden waarmee wij kennis gaan maken met het album Foreign Tongues van The Rolling Stones. Hey, goedemiddag. Even hartelijk welkom. De middagmix met Wij Roosendaal. Met dank aan DJ Zietz. Hij staat bij de koffieautomaat, de buurten. En de buurten heet dat, kletsen. En heeft het weer verdiend. En ik wil het nu gaan verdienen. De komende 2 uur in de middagmix op Radio Seabreeze. Je weet het, je kunt meekijken in de radiostudio. Dat kan via de website van Radio Seabreeze. www.radioseabreeze.nl, hoe kijk niet te zeggen. Meeluisteren via de AM. De 1098 is er nog steeds. De 1395 komt er zeer binnenkort weer aan, maar dat duurt nog even. En uiteraard via het internet kun je ook luisteren via de website van Radio Seabreeze. Het gaat vanuit trouwens de eerst van nu. Het was Nederland de koffer, weer en verkeer. En muziek uit de top 40 van dit moment. Another featuring 54 Ultra and Talk to You.

Conservatie de Leen, de zon schijnt. En we klappen in onze handen, want ook we zijn zo blij. Het is weer je vrije zaterdag, je vrije weekend, hè. Ach jongens, wat een feestje allemaal. Je kunt het feestje nog mooier maken door je favoriete plaat in te schieten. Je kunt reageren op dit radioprogramma. Rijnet, radiosiebries.nl. En Rijn schrijft je met een kort ei. Rijnet, radiosiebries.nl voor jouw favoriete track. Bijna 70.000 tracks hier in de database, dus dat gaat prima. Het moet gek zijn als je er niet in staat. Anders moeten we het even organiseren hier. Komt allemaal goed. Dansbaar vertrokken in ieder geval. See ya, clap your hands, is dansbaar en dit is ook lekker. Fats and Small en Feels Good is terug in de middagmix.

Altijd lekkere muziek dit, hè. Kijperdijk die reageert op Rijnet. RadioSybris.nl. Vraagt aan mij of ik deze single in de database heb. Er was een fire, niet te verwarren met Earth, Wind & Fire. Terug in de jaren 70. De jaren dat wij samen in Nijmegen zaten campen. Dat was lang geleden. Earth & Fire. And maybe tomorrow, maybe

0: Something on my mind.
1: Wat denk ik op dit moment aan? Tja, het hangt er maar vanaf welke muziek je natuurlijk draait. Want ik heb heel veel herinneringen die je aan muziek kan koppelen en vice versa. Dus als je een bepaalde plaat draait, dan moet ik aan een bepaalde gebeurtenis denken in mijn leven. Dat die plaat er niet was op de radio. Zo werkt het bij mij althans. Misschien heb ik het ook op deze plaat. George Benson.

Tijd 24 Hours. Lekkere single in ieder geval. Dat leidt ons naar het weekendweerbericht. Het blijft vandaag droog, maar op veel plaatsen is het ook zonnig. In de middag komt meer bewolking voor, vooral in het noorden en het oosten van het land. De temperatuur stijgt naast van 16 tot 22 graden. De hoogste temperaturen zijn voor het zuiden en het zuidoosten. Daarbij staat een zwakke of matige noordelijke wind. Aan de kust ontstaat een zeewind. Morgen zijn de temperaturen verschillend en groot met maxima van 13 tot 15 graden in de noordelijke kustprovincies en 17 tot 19 graden in het zuiden en noordoosten. Tot zover het weerbericht. Ja, er staan files, maar ik laat de files even zitten, mensen, want ze hebben de pagina's bij de file-informatie van de ANWB veranderd. En dat plak ik dan in Word. En dat is op dit moment even een crime om dat in elkaar te halen. Of ik lees de hele carbonade voor en ben ik 10 minuten bezig. Of ik blijf aan het vechten om de goede dingen eruit te pakken. Dus dat kost me te veel tijd op dit moment. Moet ik even wat op bedenken. Komt allemaal goed, mensen. Dus heb je wat meer muziek. Dat is ook weer fijn natuurlijk, hè. Terug in de jaren 70 met deze vergeten singles van de Meteors. It's you, it's only you.

Vergeten werken zijn de jaren 70. Het komt letterlijk van de cd's Hard to Find 3FM. Ooit een keer samengesteld door een bekende DJ. En tja, die pikt dit soort werkjes dan ook weer uit. Hè. En wij draaien het dan weer. The Meteors is you, is only you. Blijf ons naar het origineel in de koffer. Twee platen met duidelijke relatie en goede ideeën ervoor hebbende. Je mag het me gewoon vertellen. Neem het gewoon mee in de uitzending. Ga je werk bewijzen.

0: weken of eerder. Andere singles waren Solo Marion. Dat was met Ron Brandstichter. Brandsteder, sorry. Weet je nog? Solo Marion. Laat ik me niet gaan zingen, want... Een garantie dat het luisteraantal overzichtelijk wordt, zegt André dan tegen mij. Ja. Moet ik in de gaten houden. André volgt mij een beetje. Die coacht mij ze nu dan een beetje. Dat ik geen gekke dingen doe. Enfin, we waren bij het origineel de koffer. José, I will follow him, het origineel in 1982, nummer 1 notering in de top 40. De melodielijn is gejat, dus Kibby featuring King Lover. Feel My Rhythm. Dat was in 1995 en dat was het de grote hit van Kibby. Feel the Rhythm, ja, het had 5 weken top 40 en het haalde dan nog de 17e plaats. Een minder grote hit, maar misschien wel leuk gedaan. De melodielijn is in ieder geval duidelijk gejat. Dat is wel duidelijk als je dat terug hoort. Je mag zelf een paar wat je leuker vindt. Het origineel van José, I will follow him met 1982. Of eerst Kibby featuring King Lover met Feel My Rhythm, een betere uit 1995. En jou de keuze bij deze.
1: Het origineel
2: en de

Stel je voor, je wordt DJ. En later ga je zelf achter een draaitafel staan als discjockey. En je brengt intussen nog even een single uit. En dan staat je eigen werk gewoon in de platenlijst. Mag je eigen werk eens instarten. En dan kan DJ Bobo maar zo overkomen zijn. Love is All Around 1995. Hier in deze middagmix. Zo, we gaan terug van 1964, mensen. In de tijd dat ik nog niet gepland was, dat staan bestond. En de film James Bond Goldfinger draaide met deze titelsong van Shirley Bassey. Goldfinger, terug van 1964, zoals gezegd.

twee werkjes uit de jaren 60, 1964. De Beatles, allemaal Love In. Tja. De Beatles in het rechte oortje, de muziek in het linker oortje. Het is wel fijn als je dan op AM zit. Dan heb je maar één kanaal, dan wordt het vanzelf mono. Links plus rechts, dan klopt het weer. Het is een beetje foute creatieve stereo. Ja, creatieve stereo. Het is verre van creatief eigenlijk. Het is gewoon de zang keihard op links en de muziek keihard op rechts of zo. Dat was in de jaren 60 zo, want jongens hebben stereo. Terug in de jaren 70 nu, dat we weer volledig stereo hebben. Creatieve stereo. John Sebastian, en welkom.

was je al die tijd. Ineens was je weer terug. Son Sebastian en welkom back. Uit de hete zomer van 1976. Was een hete zomer. Laat ik er maar niet over uitweiden, want ik heb er nog een trauma van. Die sportmiddag toen ik een klein jongetje was. Op het grasveld, 37 graden. We gaan een potje voetballen. En honkballen. Goed, we gaan weer weg naar het nieuws. En de bijbehorende boodschappen. Starship, Nothing is Gonna Stop Us Now. En zometeen deel 2 van de middagmix.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Rusland heeft volgens president Poetin destijds de wereld gered met de overwinning op Nazi-Duitsland. Hij zei in Moskou tijdens de viering van de Russische Dag van de Overwinning dat Rusland destijds de grootste bijdrage leverde aan de nederlaag van het nazisme. Ook haalde hij uit naar de NAVO in verband met de oorlog in Oekraïne. Volgens Poetin vechten Russische troepen daar tegen de agressieve macht van het hele NAVO-blok. Hij zei verder dat Rusland uiteindelijk zal overwinnen. Het festival Music On in Amsterdam is op het laatste moment afgelast. De gemeente trok de vergunning in nadat de omgevingsdienst negatief adviseerde over de veiligheid van de tentconstructies. Het festival zou vandaag en morgen in het Meerpark worden gehouden en was volledig uitverkocht. Volgens verschillende media werden er zo'n 20.000 bezoekers verwacht. De organisatie zegt geschokt en teleurgesteld te zijn over het besluit. Bezoekers worden nu opgeroepen om niet naar het festivalterrein te komen. Een 21-jarige Nederlandse backpacker ligt met mazelen in Panama-stad in het ziekenhuis, meldt het Panamese ministerie van Volksgezondheid. De toerist reisde de afgelopen weken onder meer door Costa Rica, Mexico en Guatemala. Kort na aankomst in Panama kreeg hij klachten als koorts, hoesten en een loopneus. De Panamese autoriteiten zeggen dat het gaat om een geïmporteerde besmetting en zien geen lokale uitbraak. Mensen die contact hadden met de Nederlander worden preventief gevaccineerd. En een passagiersvliegtuig heeft bij het opstijgen in het Amerikaanse Denver waarschijnlijk een persoon geraakt op de startbaan. Volgens luchtvaartmaatschappij Frontier Airlines ontstond er daarna rook in het toestel. Het vliegtuig brak het opstijgen direct af. Aan boord waren 224 passagiers en 7 bemanningsleden. Alle inzittenden werden via de noodglijbanen geëvacueerd. De persoon op de startbaan raakte licht gewond, maar het is nog onduidelijk hoe diegene op die startbaan is terechtgekomen. Het weer, het is zonnig en droog met vooral in het noorden wat bewolking bij temperaturen van 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Er waait een zwakke tot matige oostenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
3: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
4: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
5: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
6: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond. Maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen. Heerlijk geslapen.
7: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
8: Zou je eigenlijk een veel makkelijker 06-nummer willen? Bijvoorbeeld voor je bedrijf of gewoon voor jezelf? Kijk dan eens op 06express.nl. Bij ons kies je uit meer dan 10.000 06-nummers. Overzet is makkelijk en daar helpen we je graag bij. Kies jouw nieuwe 06-nummer al vanaf 5 euro via 06express.nl.
9: Lekkerste luister je naar Koffie Compleet met zo'n originele Radio Seabreeze koffiemok.
10: Koffie Compleet.
9: Luister iedere dag van 10 tot 11 met zo'n originele Seabreeze koffiemok in je hand. Kijk in de webshop en schaf hem aan.
10: Ik ben... Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
11: De beste muziek in de ideale mix. De Middagmix met Rijn Roosendaal. De Middagmix met Rijn Roosendaal.

De beste dame, een van de hits gemaakt. Vanaf de jaren 60 is een beetje actief en tot ruim in de jaren 90 aan toe volgens mij. En dit komt dan weer uit 1989. Dusty Springfield, in private. Daarmee begonnen deel 2 van de middagmix. De Brabantse invasie, deel 1 is al geweest. Dit is deel 2. Ja, ik ben tijd verkeerd zeggen. Dit is de Brabantse invasie in deel 1. Anton is eigenlijk deel 2, maar er zit subdeel 2, zo moet ik zeggen. Zo klopt u weer. Die moet je toch een beetje uitkletsen. Hey, de middagmix. Je kunt je favoriete plaat kwijt op rijnetradiosibris.nl als je het wilt. E-mailadres staat gewoon open. Je wordt meteen op je wenkje bediend als je reageert op dit radioprogramma. Meekijken via de website van Radio Sibris en voor de rest van luisteren via het internet. Dan wel via de AM op de 1098. Jouw middagmix. Weer en verkeer. Gaan ze meteen eens even kijken of het lukt om de files uit te monteren. Ze hebben die pagina's veranderd bij de ANWB. En dat plakt wat minder handig in Word, waardoor het wat minder overzichtelijk wordt allemaal. Maar moeten we hier weer even oplossen, anders dan zijn we te veel aan het file lezen. Hoe dan ook, enjoy the show. Hou die op de hoogte van hetgeen wat gebeurt met het lekkerste goud van de auto in ieder geval. We kijken, dit waren ze van 2008. Half van Beert en Fascination is terug hier in de middagmix op Radio Sibris.

lachen. Ja, ik heb het vaker gezegd. Als Stevie Wonder net zo goed kon zien dat hij kon zingen, dan was hij helderziend geweest. 98 Degrees en Stevie Wonder en True to Your Heart. Een hitje uit de jaren 90 waarbij deze samenwerking in feit was. De jaren 90, welkom is het door de... Nee, nog steeds de jaren 90. Dat is de jaren 90 ook. In de jaren 90 kwam George Michael uit de kast. Ja, hij kwam uit de kast. Hij werd betrapt op het openbaarheidswet. Hij deed het met jonge jongetjes, schijnbaar. En dat werd nogal opgeblazen in de media. En George Michael dacht, weet je wat? Dikke middelvinger. Ik...

nog de zomer zonder biertje. Dus ja, dan zijn we zijn de uitvinder van dat bier eeuwig dankbaar. Cocktailtrio deed er een ode aan. Badje 4, de uitvinder van dat bier. Zo mensen, het is zomer. Het begint zomers te worden. In ieder geval, het is al lente. Lee Unger, A Run to the Sunshine is hier.

Alok en Khaled en Dive Into Me. Het top 40 van dit moment. Het leidt ons naar het... naar de markante 12 is, juist. Lange dansbare platen uit het grijze verleden of uit dit paradijs van nu. Je mag het zelf zeggen, als je goede ideeën of dit item hebt, dan mag het inschieten. Kan via Rijnet, radiosibris.nl, dan neem het hier mee. En als het heel bijzonder is, maar even de bijlage steken van je e-mail, dan zet het hier in het systeem. Dan kun je het ook laten horen aan luisteraars uiteraard. Vandaag het volgende.

Jouw middagmix. Eens even kijken wat het weer gaat doen. Het blijft vandaag droog en op veel plaatsen is het ook zonnig. In de middag komt er meer bewolking voor, vooral in het noorden en noordoosten van het land. De temperatuur stijgt naar 16 tot 22 graden. De hoogste temperaturen zijn voor het zuiden en zuidoosten. Daarbij staat een zwakke of matige noordelijke wind. Aan de kust ontstaat een zeewind. Morgen zijn de temperatuurverschillen groot met maxima van 13 tot 15 graden in de noordelijke provincies tot 17 tot 19 graden in het zuiden en zuidoosten. Dus dat is mooi. Vandaag nog warm, morgen wat frisser in ieder geval. Dus misschien kan de barbecue nog wel aan. Door met de muziek, terug naar de jaren 70 met Grassroots en Temptation Eyes hier in de middagmix op Radio Seabreeze.

Terug te vinden op het album Devil and Angels uit het jaar 2007 van Melee Imitation. We kennen ze nog van de hit Built to Last. En dit is eigenlijk een beetje vergeten. Wel zonder mooie, hele mooie plaat dit. Hè. Gaaf nummer. Anton Nachtzaam die tipte mij er al op. En Anton Nachtzaam hoor je zo meteen in de Brabantse invasie deel 2. Dus keep on listening zou ik zeggen. Ook na 2 de nodige verdier op je radio met Anton.

van 1974 besleden, Far Far Away, hier in de middagmix. Zo van dat jaren 70, even naar de jaren 80. Deze formatie heeft het nodige werk gemaakt in de jaren 80 en ook jaren 90 nog, volgens mij. En een keer een uitstapje in 2015, volgens mij, een singeltje die verdwaald uitkwam. ABC and Think Again, muziek van het album Alphabet City hier in de middagmix.

Zo is dat. Soms ben je wel een keertje erachter nadenken. Zou je het zeker weten, hè? Dingen nog een keertje overdenken en niet impulsief handelen, heet dat. ABC Think Again, als een de laatste gedraaid in deze aflevering van de Middagmix. Zometeen Anton Lachzaam met zijn popfonds hier op Radio Seabreeze. De vraag was de invasie tot 2 is dan een feit. Studio Vlijmen gaat sluiten en Studio Putten gaat aan, zo gaat dat. Ik wens je nog een mooi weekend. Volgende week zijn we weer met een nieuwe aflevering van de Middagmix. Reacties op dit radioprogramma. Rijn@radioseabreeze.nl. Dan deze nog maar een keertje uit 1988. Alles in mooie en is this love. Goed weekend nog en zometeen veel plezier bij Anton.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. In en rond het aanmeldcentrum in Ter Apel is veel politie op de been vanwege aangekondigde demonstraties. Er zijn onder meer agenten te paard, motorrijders en busjes van de mobiele eenheid aanwezig. Bij het asielzoekerscentrum stonden enkele demonstranten met Nederlandse vlaggen te zwaaien. Omwonenden zeggen zich zorgen te maken over de veiligheid rond het complex. Actiegroep Defend Netherlands had bij het AZC een protest aangekondigd, maar zegt uiteindelijk niet naar Ter Apel te komen. De organisatie van het dancefestival Music On in Amsterdam probeert via de rechter alsnog toestemming te krijgen om door te gaan. Rond deze tijd dient het kort geding omdat de vergunning op het laatste moment is ingetrokken door de gemeente. Die zegt dat er een andere tent werd geplaatst dan waarvoor toestemming was gegeven. En daardoor kon de veiligheid van bezoekers en medewerkers niet worden gegarandeerd. Over ongeveer anderhalf uur doet de rechter uitspraak in de spoedzitting. Het Nederlandse cruiseschip Hondius vaart na aankomst op Tenerife morgen door naar Nederland voor desinfectie. Aan boord zijn meerdere besmettingen met het Hantavirus vastgesteld. Een overleden Duitse passagier blijft voorlopig op het schip, net als een deel van de bemanning. Verschillende landen sturen vliegtuigen naar Tenerife om passagiers te evacueren. Ook Nederland zet een toestel in voor de repatriëring van opvarenden. De Spaanse autoriteiten noemen de evacuatie ingewikkeld. En in Spanje is mogelijk een tweede besmetting met het Hantavirus vastgesteld. Het gaat om een vrouw uit Catalonië die uit voorzorg is opgenomen in het ziekenhuis. Zij zat in hetzelfde KLM-vliegtuig als de Nederlandse vrouw van 69 jaar die aan het virus is overleden. De Spaanse autoriteiten onderzoeken nu of de vrouw daadwerkelijk besmet is geraakt. Het Hantavirus kwam eerder aan het licht op het cruiseschip Hondius. Daar werden meerdere besmettingen en zeker 3 sterfgevallen gemeld. Het weer, het is zonnig en droog met vooral in het noorden wat bewolking bij temperaturen van 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Er waait een zwakke tot matige oostenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
3: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
2: Oh ja?
3: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
2: Klinkt goed.
4: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
5: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
6: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
7: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
8: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de Freestays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
9: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
10: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
11: Al 10 jaar komt het vertrouwde Seabreeze-geluid op 1395 AM vanuit Grauw, Friesland. Op de zendlocatie moet het dak vernieuwd worden en dat betekent dat 1395 AM tijdelijk uit de lucht is. Maar we komen terug met een gloednieuwe antenne. We zijn tenslotte nog maar net begonnen. And yes, we just begun.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395.

Andrew Ridgeley en George Michael. Rijn had er vorige uur nog over dat hij uit de kast is gekomen. Gelukkig was het geen hoge kast, want hij zou eruit lazeren anders. Goedemiddag, Brabants Invasie, deel 3 en 4. Tussen 2 en 4, elke zaterdagmiddag tussen 2 en 4. En dit programma is uiteraard ook op zondag, maar dan is het geen Brabants Invasie meer. Dankjewel, Rijn Roosendaal. Hij was er tussen 12 en 2 van Studio Vlijmen. En dat ligt uiteraard ook hier in Midden-Brabant. En van Midden-Brabant is het een klein stukje schakel naar Zuidwest-Brabant. Studio 626 in Putten. En je ziet het, we zijn paraat tussen nu en 4 uur met het Popfront en de lekkerste popplaatjes. We hebben de nieuwe speciale aanbieding. Dus van een van de aller oudste bands ter wereld. Ze hebben een nieuw album uit. En gisteren kwam ook hun nieuwste plaatje uit, The Rolling Stones. In The Stars. Ik heb het al verraden, zie je wel. Straks in de tweede uur is dat dus de speciale aanbieding. Verder hebben we een dagtopper van vandaag, een aantal dagen geleden, 40 jaar geleden, gebeurde. En aan de hand daarvan hebben we ook nog een streepje muziek. We hebben het weer voor je. En alles wat ons voor de voeten geworpen wordt, wil je iets horen? Laat het me gerust even weten. Anton@radiosybris.nl of onder in beeld even kijken, dan zie je het WhatsApp-nummer langskomen. Mocht je geen beeld hebben en alleen ouderwets willen luisteren, dan noem ik het even 0647376692. In beeld en geluid, dit is het Popfront op Sybris AM.

1988. Het echtpaar Womack en Womack en Teardrops. Het is 17,5 over de klok van 2. Het is vandaag zaterdag 9 mei 2026. Je luistert naar Sirius AM. Op de 1098 kilohertz. Dat is 272 meter. Even een raam dicht doen. Het lijkt of het gaat regenen, maar niets is minder waar. Het is de allereerste groot hit en zijn eigenlijke doorbraak van Rob de Nijs. Dit is het ritme van de regen uit 1963. Goedemiddag.

zonnetje schijnt, dan is het toch heerlijk om dit soort muziek voor je te kunnen draaien, jongens. Rufus en Shakakaan. Ain't Nobody's. 4 weken top 40 en ze piekt op nummer 29. Even tijd voor hele prachtige, mooie, rustige muziek. Vertel een heel klein liedje. En die draaien we op verzoek voor Jokerstorm uit Schravenhagen, oftewel uit Den Haag. I'm not okay, this is Anne Emery.

Sandra Kim is de artiest naam van Sandra Caldarone. Geboren op 15 oktober in Montagné in België, 1972. Belgische zangeres. Haar naam Sandra Kim is een verwijzing naar Kim Wilde. Afgelopen week was het precies 40 jaar geleden dat België voor het eerst en ook voor het laatst het Eurovisie Songfestival won. De toen 13,5 jaar oude Sandra Kim veroverde Europa met J'aime la vie. Een legendarische outfit, een legendarische leugen, een legendarische overwinning. Het was een vloek en een zegen tegelijk. Vele tientallen miljoenen Europeanen zitten aan een scherm gekluisterd voor dat festival. Maar België kende nog maar weinig successen en al helemaal geen overwinningen. Die avond, 40 jaar geleden, kwam daar verandering in.

Blijft een geweldige plaat. Een beetje kippenvel achter ook nog 1976. How High the Moon. Dat was de dame met de onafvolgbare stem, Miss Gloria Gaynor. We gaan even een blik werpen wat het weer gaat doen. Op de meeste plaatsen geregeld zon. Het wordt vandaag op veel plaatsen 19 tot 22 graden. En daar waar de noordoostenwind vanmiddag vanaf het water waait, is het een aantal graden minder warm. Morgen wat meer bewolking en stijgt later op de dag in het zuiden de kans op een bui. Na het weekend is het een stuk frisser. Vanmiddag blijft het vooral droog en wisselend bewolkt met in grote delen van het land geregeld zonneschijn. In het noorden en noordoosten komt wat meer bewolking voor dan in het zuiden en westen. Vooral in Zeeland verloopt de middag volop zonnig. Ga je van de zon genieten, smeer je dan goed in, want tussen 12 en 3 is de UV-index 5. Zonder zonbescherming kun je dan in 20 tot 30 minuten verbranden. Bij een zwakke of matige wind uit het oosten tot noordoosten wordt het op veel plaatsen 19 tot 22 graden met de hoogste waarde in het zuidoosten. In het noorden wordt het 17 tot 19 graden en op de Waddeneilanden hooguit een graad of 16. En deze plaat die draaien we op speciaal bezoek van John de Dooy uit Steenbergen. Dit is Clouds. Stay.

1988, Don't Turn Around. Don't Turn Around, zeg je toch? Moet je niet doen. 8 weken tot 40 en ze piekt op nummer 5 in de Vaderlandse 40. Het is 11 minuten voor de klok van 3. Ook leuk dat ze nu dan eens familieleden luisteren. En ook familieleden die niet echt naast de deur wonen. Wonen in de buurt van het Haarden zo'n beetje. Suzanne, Sam en Stevie. Jullie vroegen voor Creedence Clearwater Revival. Ja, jullie hebben ook nog smaak, jongens. Dit is Looking Out My Back Door. We gaan terug naar 1970 voor Suzanne, Stevie en Sam.

Ik zei het al vorige week. Ik heb ze live aan het werk gezien tijdens de Koningsdag op de helling in Dokkum, in Pegum. En daar stelden ze dit nummer voor. Oh, speciale aanbieding van vorige week, trouwens. Miss Montreal, oftewel Sanne Hans en Schuilen. Het is 5:05. Het kan nog net voordat hij zelf zijn eigen programma gaat starten. Onze grote vriend Bart van den Heuvel uit Den Haag. Ook hij zit te luisteren. Nog net even. En hij vroeg, kun je nog net voor drieën de Doobies voor me draaien? Vind ik zo lekker. En de Doctor. Ik hoop niet dat je er gebruik van hoeft te maken, Bart, van die Doctor. Maar wel een lekker streepje muziek. Goedemiddag, het is 5:05. En je luistert naar Radio Seabreeze op de AM 272 meter in de Middengolf. 1098 kilohertz.

Want die heeft er verstand van, de dokter. Dus dan zullen jullie gewoon naar hem moeten luisteren, jongens. Music is de dokter. En als de dokter zegt, dokter Marsham zegt van, je moet naar muziek luisteren. Dan heb je dat maar gewoon te doen. Je hebt maar gewoon te luisteren naar de dokter. We draaiden hem op verzoek van Bart van den Heuvel uit Den Haag. Was de laatste vocale. Hij is er dadelijk weer tussen. Hij stopt ermee. Waarschijnlijk omdat ik de muis beroer. Druk even op het verkeerde knopje. Was niet de bedoeling naastaan. Music is the Doctor van de Doobie Brothers. Die draaide op speciaal verzoek van Bart van den Heuvel uit Gravenhagen. We gaan ons opmaken voor nieuws en weer. Mensen die zitten te kijken op de website antonnachtzaam.nl, die zullen merken dat het eventjes stil wordt voor een aantal minuten. Als je zit te kijken en luisteren op de Radio Seabreeze site, dan gaat het geweld gewoon door. Dan hoor je de reclame en het nieuws en heel de ratapon nog even langskomen. En ben je gewoon ouderwets via de middengolf aan het luisteren. 1098 kHz, 272 meter. Ook dan gaat alles gewoon door. Ik zeg tot zo direct.

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De 15-jarige Maxime uit Apeldoorn is teruggevonden in Polen. Dat heeft de politie bevestigd na eerdere berichten in Poolse media. De jongen werd 3 weken geleden als vermist opgegeven. Hij vertrok toen rond de middag met zijn fiets vanuit de wijk Zuidbroek in Apeldoorn. Volgens de politie wilde hij vermoedelijk via Duitsland doorreizen naar Polen en ook mogelijk naar Rusland. Over de omstandigheden waarin Maxime is gevonden is nog niets bekend. De politie onderzoekt de zaak. In de Duitse hoofdstad Berlijn komt toch geen referendum over een grotendeels autovrije binnenstad. De initiatiefnemers hebben te weinig handtekeningen verzameld voor een volksstemming. Ze wilden het autoverkeer sterk beperken binnen de ringspoorlijn van de stad. Bewoners zouden daar nog maar 12 dagen per jaar met de auto mogen rijden. Voor onder meer hulpdiensten, taxis en mensen met een beperking waren er uitzonderingen bedacht. Maar tegenstanders vrezen economische schade. Het Nederlandse cruiseschip Hondius vaart na aankomst op Tenerife morgen door naar Nederland voor desinfectie. Aan boord zijn meerdere besmettingen met het Hantavirus vastgesteld. Een overleden Duitse passagier blijft voorlopig op het schip, net als een deel van de bemanning. Verschillende landen sturen vliegtuigen naar Tenerife om passagiers te evacueren. Ook Nederland zet een toestel in voor de repatriëring van opvarenden. De Spaanse autoriteiten noemen de evacuatie ingewikkeld. En 2 activisten van de Global Sumud Flotilla komen vrij uit Israëlische detentie. Ze werden op 30 april opgepakt op zee en tegengehouden terwijl de vloot hulpgoederen naar de Gazastrook probeerde te brengen. De activisten zijn de afgelopen dagen in Israël verhoord en blijven daar nog kort vast, want volgens hun advocaten worden ze morgen vrijgelaten en dan later uitgezet. De Verenigde Naties en landen als Spanje en Brazilië hadden op hun vrijlating aangedrongen. Het weer, het is zonnig en droog met vooral in het noorden wat bewolking bij temperaturen van 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Er waait een zwakke tot matige oostenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
9: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
10: Mag.
11: Wat mag?
10: Je weet wel, Mac.
11: Hè?
10: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
12: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
13: De webshop op radiosibris.nl breidt alsmaar uit.
14: Er kan nog meer bij.
13: T-shirts, mokken, posters, pennen. Hou de webshop op radiosibris.nl in de gaten. En wees er als de kippen bij. Radiosibris.nl.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

was een redelijk klein hitje voor Lizzo in 2022. And About Damn Time, heerlijke plaats. En de uuropener, de jingle, die was eigenlijk nog een beetje in de oude versie met het oude tijdstip tussen 4 en 6. Maar vanmiddag uiteraard weer tussen 4 en 6, Paul van der Mark. Hij staat al in de startblokken vanuit Frankrijk. En morgenmiddag ga ik na de uitzending rijd ik naar Tilburg, naar de 013. Want morgenavond treedt deze band daarop. Mama's Gun. Ze hebben een nieuwe plaat uit. Prachtig, lekker soulful. Dit is Dake. Mama's Gun op Seabreeze.

blijft heerlijke muziek om te draaien, jongens. 15 over 15, oftewel kwart over 3. Op zaterdag 9 mei 2026. Je luistert naar Radio Seabreeze. Binnenkort gaat ook onze hoofdzender in grauw weer on air. Als het dak op het aquarium vervangen is en alles is veilig genoeg dat de mannen het dak erop mogen, dan worden de antennes weer geplaatst. Splinternieuwe antenne, nieuwe zender. Kortom, dat gaat weer geweldig worden. Het is, ik zei het al, kwart over 3. Tijd voor een hernieuwde samenwerking na zeker 25 jaar van Gordon en Replay.

1974 gaan we daar straks in het eerste uur al iets over het Songfestival. Dat Sandra Kim, dat vorig weekend 40 jaar geleden voor het eerst won voor België. En dit kwam ook uit het Songfestival. Alleen een paar jaar eerder. 1974 was ook de grote doorbraak voor ABBA. En zij wonnen met het nummer uiteraard het Eurovisie Songfestival. En dat was Waterloo. Het is 3:59, Radio CBS Popfront met Anton Achtzaam. Elke zaterdag en zondagmiddag tussen 2 en 4. En op zaterdag is het in de Brabantse invasie.

Toen Radio Veronica het wel wist dat het afgelopen was met uitzendingen vanaf zee, kwam er eerst de Veronica Omroep Stichting en daarna de Veronica Omroep Organisatie. Men werd opgeroepen om lid te worden en daar werden mooie jingles van gemaakt en die werden ingezongen op stukjes van bestaande platen. Ik heb er zo eentje. Sandy Shaw en het nummer Together. En als je je ogen even dicht doet en je luistert naar het begin, dan hoor je ze weer zingen Word nu lid. Een plaat met een radioverhaal.

een plaat met een radioverhaal. En we hebben hier nog even gezocht naar de jingle die destijds van dit nummer gemaakt is, maar we hebben het niet kunnen vinden. Mocht jij het wel hebben, even een mailtje naar paul@radioseabreeze.nl en dan douwen we hem volgende week gewoon in de uitzending. Oh.

0: heerlijke muziek voor een zaterdagmiddag, vind ik. Santana, oye, come va.
1: Het zeezender nieuws van toen.
0: In oktober 1967 komt Lex Harding in dienst bij Veronica als nieuwslezer. In het voorjaar van 1968 gaat hij aan de slag als discjockey in Hilversum. Eerst als invaller. Zo staat hij in het programmaschema van mei 1968, genoemd als presentator van de Jukebox. In de horizontale programmering die Veronica Nederland in mei 1968 als eerste invoert, presenteert Lex Harding uiteindelijk op de werkdagen 's middags de Lex Harding Show en 's avonds de Lex Show. In 1970 neemt hij de presentatie van Jan van Veen over van de top 40.
2: Bas was een hele goede middag.
3: Veronica.
4: En in de komende 5 uur kunt u geluisteren naar de nationale eerste kerstdaggebeurtenis. Het is een hele mondvol, maar het is natuurlijk gewoon een variant op de nationale zaterdagmiddaggebeurtenis. Want in de komende 5 uur kunt u geluisteren naar de Veronica Tipparade, een paar nummers van de LP van de week. En in de eerste 3 uur naar de enige echte Nederlandse hitparade, de Radio Veronica Top 40. De 7e jaargang nummer 52 van de Top 40. En zo tegen 6 uur, moet ik er even bij vertellen, dan hoort u de alarmschijf. Tipparade wordt zoals gewoonlijk gepresenteerd door Klaas Vaak. Kerstmis en de programma's van Radio Veronica zijn anders dan anders. Zo ook de Radio Veronica Top 40. Want we proberen vanmiddag om alle platen te laten aankondigen door de artiesten zelf. En dat is ons voor een groot deel gelukt. We hebben het meest op de band staan. Op nummer 40 deze week, Greenfield & Cook.
5: Namens Peter en mij wensen wij alle luisteraars van Veronica een zeer goed 1972 toe. En we hopen dat het komende jaar voor u net zo goed mag worden als dat het afgelopen jaar voor ons is geweest.
0: En dit is Jules Gelijk over zijn samenwerking met Lex Harding.
6: Ik was veelal gekoppeld aan Lex en die bereidde zijn programma voor. Was de billboard en de cashbox en zocht platen uit, luisterde ze af van tevoren en dan gingen we opnemen. En zoals Lex daar is een reunie nog wel eens zei, Jules die kan met zijn rug naar mij toe zitten en hij weet precies wanneer ik wil dat de plaat gestart wordt. Dat voel je aan.

Muziek afkomstig van zijn allereerste solo-album All Things Must Past. George Harrison, What is Life? En dan praten we over het jaar 1971. Straks nog een mooi Veronica-verhaal. Ad Bouwman over zijn begin bij Radio Veronica. Maar eerst eventjes de voorloper van Unit Gloria. Toen heette ze gewoon Gloria. Vrij nummer van ze. Dit is Bittersweet. MUZIEK

0: Bouwman, misschien wel een van de beroemdste technici van Radio Veronica. Met Stefans Atje Bouwman genoemd. Ik moet mij nog eens een keer vragen waarom dat was. Maar goed, hij is hier over het begin van zijn carrière bij Radio Veronica. Hoe dat begon?
1: Via een advertentie in de Gooi in Nederlander ben ik bij Veronica terechtgekomen. Omdat ik al werkte bij de PTI in Huizen. Daar ken ik Jules gelijk van. En Jules kwam met die advertentie aanzetten. Want die had de Gooi in Nederlander natuurlijk. Want die woonde in Hilversum. Maar die hadden wij in Amsterdam niet. En daar stond technicus gezocht. En Jules kon niet, want die moest in dienst. En ik was sowieso een paar maanden daarvoor al volledig afgekeurd. Joegij. En ik ben toen wel op sollicitatie gegaan. Afgewezen. Want ik had mijn diploma's nog niet. Dat was toen nog belangrijk. Daar was ik mee bezig. En toen hebben ze iemand aangenomen die voldeed niet. En toen heeft Tieneke tegen Karel van der Voert, die was hoofdtechnicus, gezegd: waarom probeer je het niet met die Amsterdamse jongen? Die is in ieder geval wat jonger en die houdt van de muziek. Want we zijn net geswitcht in een top 40 station. En dan moeten we ook maar wat jonge mensen proberen. Toen zei Karel: ja, maar hij heeft zijn diploma's niet. Toen zei Tieneke: nou en, ga toch om plaatjes draaien. Hou op met je diploma's. En toen werd ik alsnog gebeld of ik nog interesse had. En ik zei dus ja, en de rest is history, hè, geschiedenis. Ik moest eerst sowieso een week meelopen, overal kijken. Maar ik had na een dag al gezien, ik denk ja, zo moeilijk is het niet. Er was nog een mengpaneel met draaiknoppen. De eerste twee draaiknoppen waren pick-up 1 en 2. De derde draaiknop was de microfoon. En de vierde en vijfde draaiknop waren twee bandrecorders, M24's. Waar de reclame of een jingeltje op gedraaid voor heel kort. En er was nog een derde M24 en daar werd op opgenomen op 19 centimeter vol spoor. En er was een bovenstudio op de Zeedijk. En toen op een gegeven moment zei Karel van: nou, ga jij dan maar zitten. Dat was met technicus Nol. Die stond op. Hij zegt: en dan moet je de derde draaiknop als de plaat aflopen dan op 7 doen. Ik dacht, ja, dat had ik al lang gezien. Het was met Anoushka, die nam de jukebox op. Nou, plaat loopt af. Ik draai keurig microfoon open op 7. En Anoushka zegt: oh, ik vind het zo erg voor je, maar dit kan ik niet, hoor. Nee, stop maar die band, want een nieuwe technicus, daar moet ik zo aan wennen. Ze zegt: ja, ik vind het zo erg voor je, ik vind je zo lief ook, je lijkt op Tom Jones, weet ik veel wat ze allemaal zei. Maar nee, sorry. Dus dat was mijn allereerste handeling.

begon haar carrière ooit met dat hele mooie I'm Sorry. Er is eentje van een aantal jaren later, heb ik over Brenda Lee. Is It True? En dit is muziek van Nederlandse bodem hier op deze zaterdagmiddag bij Radio Seabreeze. Leuk dat je erbij bent. We hebben straks nog veel meer mooie zeezenderverhalen en feiten voor je. En natuurlijk straks een aantal platen uit dat gouden zeezenderarchief. Maar dan zitten we al een beetje aan het eind van het programma. Dus ik ben eigenlijk blij dat we daar nog niet zijn aangekomen. Dit is Kajak.

0: Mooie live-uitvoering van dat hele mooie klassieke nummer van Simon & Garfunkel, Homeward Bound. En we hebben er weer eentje.
1: Zeezender nieuws van toen.
0: Vanaf 8 maart 1976 zijn testuitzendingen van Radio Caroline te horen op de 192 meter vanaf de Miami Go. En op 14 mei starten de officiële uitzendingen van Caroline op deze frequentie. 'S Avonds en 's nachts, na de uitzendingen van Radio Miami Go, zijn de programma's van Caroline ook te horen op de 259 meter.
2: 24 hours a day, this is Caroline. The Who from Who's Next and Won't Get Fooled Again. 7:30 on a Saturday morning from Caroline. A really nice Saturday morning, actually. I just went upstairs and had a look out on the deck and the sun is shining and it looks like being an absolutely glorious day. A day for taking the radio to the park, laying down and doing nothing.
0: We zouden er nog veel van ze horen, van Radio Caroline. En ze zijn er nog steeds. Wij zijn er ook nog steeds. We gaan even op weg naar het nieuws van 5 uur hier op deze zaterdagmiddag. Met John Farnon, Age of Reason. En daarna ben ik bij je terug met deel 2 van C-klassiekers en andere pareltjes.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Het Amsterdamse House Festival Music On gaat dit weekend definitief niet door. Dat besliste de rechter in een kort geding tussen de organisatie en de gemeente Amsterdam. De gemeente trok de vergunning in omdat een geplaatste tent niet was goedgekeurd. Volgens de rechter was dat besluit terecht vanwege zorgen over de veiligheid. Het festival zou zo'n 20.000 bezoekers trekken, maar is inmiddels afgeblazen. De organisatie zei dat er al maatregelen waren genomen om de risico's van de tent te beperken. In een flat in Vlaardingen zijn twee overleden broers gevonden. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd aan de woning aan de Lissabonweg. Een bekende sloeg alarm nadat er geen gehoor werd gegeven. Eerst werd er ook gekeken naar mogelijke koolmonoxidevergiftiging, maar daar heeft de brandweer geen aanwijzingen voor gevonden. De identiteit van de twee slachtoffers is nog niet bekendgemaakt. Hoe lang ze al in de woning lagen, wordt nu nog onderzocht. De Russische president Poetin heeft beloofd om Slowakije van energie te blijven voorzien. Dat zei hij tijdens een ontmoeting met de Slowaakse premier Fico in Moskou. Slowakije is nog altijd afhankelijk van Russische olie en gas. Fico is in Rusland voor de viering van de Dag van de Overwinning op 9 mei. Vandaag herdenkt Rusland de overwinning op Nazi-Duitsland in 1945. Fico was dit keer niet aanwezig bij de militaire parade op het Rode Plein in Moskou. Die was soberder ingericht dan in voorgaande jaren. En in Hongarije is de pro-Europese conservatief Magyar geïnstalleerd als nieuwe premier. Zijn partij behaalde bij de verkiezingen een ruime meerderheid in het parlement. En daarmee komt er een einde aan de 16 jaar durende macht van premier Orbán, die de rechtspraak, de media en de LHBTI-rechten in het land heeft afgebroken. Magyar heeft veranderingen aangekondigd. De EU hoopt dat de nieuwe Hongaarse regering weer nauwer gaat samenwerken, zodat de bevroren miljardensteun kan worden vrijgegeven. Het weer zonnig en droog, met vooral in het noorden wat bewolking bij een zwakke tot matige oostenwind. Vannacht is het droog bij 6 tot 11 graden. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon. Het blijft dan vrijwel droog bij 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
3: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
5: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
6: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
7: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
8: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
9: Zou je eigenlijk een veel makkelijker 06-nummer willen? Bijvoorbeeld voor je bedrijf of gewoon voor jezelf? Kijk dan eens op 06express.nl. Bij ons kies je uit meer dan 10.000 06-nummers. Overzet is makkelijk en daar helpen we je graag bij. Kies jouw nieuwe 06-nummer al vanaf 5 euro via 06express.nl.
10: Lisa en Vos, De Kunst van het Zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
11: Lekkerste luister je naar Koffie Compleet met zo'n originele Radio Seabreeze koffiemok.
12: Koffie Compleet!
11: Luister iedere dag van 10 tot 11 met zo'n originele Seabreeze koffiemok in je hand. Kijk in de webshop en schaf hem aan.
12: Ik ben een gebruiker. Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

begonnen met dit tweede uur met de enige originele uitvoering van Blackboard Jungle Lady van de Nederlandse formatie Sandy Coast. Welkom bij deel 2 van Zee Klassiekers en andere pareltjes op deze 9e mei hier bij Radio Seabreeze. Nog veel mooie zeezender feiten, verhalen en herinneringen in dit tweede uur. En natuurlijk mooie muziek op die tijd zoals deze. Petula Clark en A Sign of the Times.

muziek die groot gemaakt werd door de zeezenders. In dit geval de Britse zeezenders, want het was met name een hit in Groot-Brittannië. Een Sign of the Times van Petula Clark. En dit is echt een mooie synthesizer muziek. New music in a world of water.

0: Zeezender Nieuws van toen.
1: We gaan terug naar mei 1987. Een weekoverzicht vanaf de Rose Revenge. Wat een mooi inkijkje geeft in het leven aan boord van het zendschip.
2: Radio Monique 963. Iedere dag bovenop de hits.
3: Zo. Het is tijd voor een kleine terugblik op opmerkelijke gebeurtenissen op ons kleine bootje in de Noordzee. Hier is correspondent Ad Roberts. Met het voorjaar neemt hier het apisch kijken altijd weer een aanvang. Zo komen met name Belgische vissersboten die hier in de buurt bezig zijn, zogenaamd toevallig even vlak langs ons. Zoals ook van de week weer een paar keer gebeurde. Ze zijn dan zogenaamd aan het vissen, maar ondertussen wemelt het van de verrekijkers en fototoestelletjes. Maar goed, geen kwaad woord over de vissers hier, want een verscholletje of een kabeljauw gaat er prima in. Het zag er dit keer, in tegenstelling tot andere keren, naar uit dat collega Veldkamp, Jan dus, niets vergeten was bij het naar huis gaan. De werkelijkheid was anders en gruwelijk bovendien. Jan, wil je voortaan gebruikte papieren zakdoekjes in de woelige baren laten verdwijnen? Hartelijk dank. Dat niemand perfect is, hebben we van de week eens goed kunnen merken. Collega De Valk, voor intieme meneer Wim, deed in een van de nieuwsuitzendingen verslag van het 50-jarig huwelijksfeest van prinses Juliana en prins Bernhard. Prins Bernhard en dus niet prinses, zoals hij zei. Hij had het zelf niet gehoord, maar een slimmerik had een bandje mee laten lopen. Valkmans is nog steeds een beetje wit en een beetje zwijgzaam.

Bruce staat helemaal in zijn outfit waarmee hij destijds optrad. Een grote hoed, een jas waarvan de mouwen veel te kort zijn. Een half lange broek en een hele grote schoenen. Gilbert O'Sullivan. En het was zijn allereerste. Het blijft een mooi nummer. Nothing Rhymed. We gaan straks even ons bezighouden met Radio Del Mar. Een plaat of twee. Nu eerst Paul Hardcastle. Don't waste my time.

Radio Veronica gebruikt niet alleen bestaande liedjes om daar jingles van te maken. Althans van een beginstukje of een halverwege een instrumentaal stukje. Maar ook om er reclames van te maken. En we hebben hier in de studio honderden oude Veronica commercials liggen. Maar blijkbaar ontbreekt er eentje. Want het volgende nummer dat ik ga draaien is wel degelijk een plaat met een radioverhaal. Want een stukje van dat nummer werd gebruikt voor een commercial voor Vespa fluisterbrommers. Het werd ingesproken door Jan van Veen. We kunnen het niet bewijzen, maar onze bronnen zijn over het algemeen zeer betrouwbaar. Dus we gaan ervan uit dat dit een plaat is met een radioverhaal. Groupcheck en ciao baby.

0: plaatjes zitten vaak herinneringen aan vast. Ik had er bij een werkgever een laatste werkdag op zitten. Het was mooi weer. Ik zat in de auto, ging op weg naar huis. En ik draaide dit nummer. En ik voelde me tevreden dat ik het werk goed afgesloten had. Ik had een nieuwe uitdaging voor de boeg. En dit nummer herinnert mij altijd weer aan dat moment. Dat is de kracht van muziek. Wayne Fontana, Pamela, Pamela.
1: En zeezender nieuws van toen.
0: Op 11 mei 1979 gaat het zendschip Martina van Radio Del Mar voor anker ter hoogte van Goeree. Het is het derde zendschip van Radio Del Mar. Het eerste schip, de Aegir, verloor tijdens een storm haar anker en kwam binnen de territoriale wateren terecht, waarna het in beslag werd genomen. Het tweede schip, de Scheveningen 54, kwam ook binnen de territoriale wateren terecht en werd eveneens in beslag genomen. Luister naar Gerard van Dam en Leendert Vingeling over hoe het in zijn werk ging.
2: De Martina, via een Rotterdamse schipper die aan de grond zat, Hans Keers heette die, die had die boot en die had een schuld van 3000 gulden aan, ik dacht, het havenbedrijf. En toen is er een deal gemaakt om zeg maar die schuld af te betalen in ruil dat we tijdelijk zijn scheepje mochten gebruiken.
3: Ja, de Martina, die hebben we toen eigenlijk naar zee gebracht. En een draad gespannen tussen de palen. En ik geloof dat Fred van Dijk dat toen gedaan heeft, die zender aan de spraat. Of was het Johan?
2: Nee, dat was Johan van Hey.
3: Johan van Hey, ja, die was zendertechnicus en die heeft gezorgd dat de Martina aan de praat ging. Weliswaar met hooguit 1 kilowatt. Maar we zonden uit en we hadden plezier en we hadden lol. En er was voldoende eten aan boord. En er zaten jongens zoals Kees Kaas Mulder. En nog een paar van die knullen. En ja, het was één grote amateuristische bende. Maar we hadden veel plezier. En het ging ons om radio maken.
0: De testuitzendingen vanaf de Martina gaan in juni van dat jaar van start.

Geloof me, het is puur toeval dat er opnieuw een naamgenoot in het programma zit. Paul da Vinci. Hey, yo baby, ain't your baby anymore. En straks gaan we het nog even hebben over die Martina. En dan horen we hoe dat schip omgebouwd werd tot een zendschip. Maar eerst even deze.

is goed hoorbaar dat dit het originele singeltje is uit het jaar 1962. Carole King. En It Might As Rain As Well Until September. Zometeen de Martina. Eerst even Kim Wilde.

0: zag het leven eruit op de zendschepen die op de Noordzee lagen. Beleef het opnieuw, de avonturen en het gouden zeezendertijdperk. Proef de sfeer van die legendarische stations. Je hoort het nu, natuurlijk, bij Zeeklassiekers en andere pareltjes.
1: Ja, de Martina. En die werd zend klaargemaakt door een aantal jonge gasten. En één daarvan was Ronald van der Vlucht. En dit is zijn verhaal.
2: Het was gewoon een oude visserskotter. Ja. En heel langzaam zijn we dat ding gaan ombouwen. En dan komt de gestalte in. En dan op een gegeven moment sta je gewoon in een leeg ruim. Want het ruim van het schip was eigenlijk onderverdeeld in vakken. Omdat daar tonnetjes met vis in geparkeerd werden tijdens de visserstocht toen het nog een kotter was. En wij hebben al die nissen hebben we weggebroken. Daar hielden we heel veel hout aan over. En daar is toen een vloer van gecreëerd over de hele oppervlakte van het ruim. En dan sta je eigenlijk in een hele lege ruimte. En dan heb je nog geen gevoel van een radioschip. Ik zou vertellen, er was totaal geen geld meer. En het hele schip is in elkaar gezet van alles en nog wat we bij het Groot Huisveld toen de tijd. In Den Haag had je toen het Groot Huisveld elke donderdag of vrijdag, geloof ik. Nou, dan reden we met een auto en een aanhanger. Reden we 's nachts door de straten om materialen op te halen en om dat te gebruiken als een zendschip. Apparatuur voor de studio is gewoon ingebracht door de medewerkers zelf. Ik heb zelf toen een mengtafeltje ingebracht. Ik heb een bandrecorder heb ik ingebracht. Ik kan me herinneren, Peter van der Holst, die bracht ook een mengtafeltje in. Ik geloof een cassettedek en twee draaitafels en grammofoonplaten. En daar is natuurlijk wel het een en ander toen al wel eens wat teruggestolen van de Aegir toen die in de Entrepôhaven lag. Daar hebben we s'nachts nog wel eens bezoekjes gebracht om wat apparatuur terug te halen. Zeker.

0: Sir Douglas Quintet. En daarmee zaten we weer eventjes in de jaren 60 met She's About a Mover.
1: Uit het gouden zeezenderarchief.
0: Ja, we openden de deur van het zeezenderarchief. Weer een paar van die mooie zeezenderschijven. Onder andere deze. Radio.

0: Geloof me, het is pure toeval dat er voor de derde keer een naamgenoot in het tweede uur zit van Zee Klassiekers en andere pareltjes. Paul Simon, Gode Grom, een treiterschijf van 2 juni van het jaar 1973. En de volgende is een...
1: Let op! Hier komt
2: Veronica's alarmschijf.
0: Een alarmschijf van 5 februari 1972.

0: Een alarmschijf van 5 februari 1972. Morning has broken. Een mooie van Cat Stevens. Ik heb er nog één voor je.
1: Mi amigo's lieveling.
0: En daarvoor gaan we terug naar 16 augustus 1975. Van McCoy en de Hustle.

Met deze Radio Mi Amigo lieveling van 16 augustus 1975 zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Zeeklassiekers en andere pareltjes. Zometeen veel plezier met Leo en ik wens je nog een heel fijn weekend.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. De politie heeft vandaag bij demonstraties rond het asielzoekerscentrum in Ter Apel 3 mensen aangehouden. 2 werden erop gepakt voor belediging en 1 omdat hij zich niet kon identificeren. De protesten van zo'n 200 demonstranten verliepen verder zonder grote incidenten. In en rond Ter Apel was veel politie aanwezig vanwege mogelijke verstoringen van de openbare orde. Actiegroep Defend Netherlands had een protest aangekondigd, maar kwam uiteindelijk niet naar Groningen. De rechtspopulistische partij Reform UK van Nigel Farage heeft een grote winst geboekt bij de lokale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk. De partij won meer dan 1000 zetels en wordt vanuit het niets de grootste in veel Engelse gemeenteraden. Ook de Liberal Democrats en de Green Party wonnen, terwijl de Labour-partij van premier Starmer juist enorm verloor, maar hij zegt niet op te stappen. Farage noemt het een historische politieke verschuiving en ook het einde van het traditionele tweepartijenstelsel. Het Amsterdamse House Festival Music On gaat dit weekend definitief niet door. Dat besliste de rechter in een kort geding tussen de organisatie en de gemeente Amsterdam. De gemeente trok de vergunning in omdat een geplaatste tent niet was goedgekeurd. Volgens de rechter was dat besluit terecht vanwege zorgen over de veiligheid. Het festival zou zo'n 20.000 bezoekers trekken, maar is inmiddels afgeblazen. De organisatie zei dat er al maatregelen waren genomen om de risico's van de tent te beperken. En in Hongarije is de pro-Europese conservatief Magyar geïnstalleerd als nieuwe premier. Zijn partij behaalde bij de verkiezingen een ruime meerderheid in het parlement. En daarmee komt er een einde aan de 16 jaar durende macht van premier Orbán, die de rechtspraak, de media en de LHBTI-rechten in het land heeft afgebroken. Magyar heeft veranderingen aangekondigd. De EU hoopt dat de nieuwe Hongaarse regering weer nauwer gaat samenwerken, zodat de bevroren miljardensteun kan worden vrijgegeven. Het weer zonnig en droog met vooral in het noorden wat bewolking bij een zwakke tot matige oostenwind. Vannacht is het droog bij 6 tot 11 graden. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon. Het blijft dan vrijwel droog bij 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
6: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
7: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
6: Klinkt goed.
7: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
8: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
9: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
8: Help je mee?
10: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
11: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
12: Al 10 jaar komt het vertrouwde Seabreeze-geluid op 1395 AM vanuit Grauw, Friesland. Op de zendlocatie moet het dak vernieuwd worden en dat betekent dat 1395 AM terug met een gloednieuwe antenne. We zijn tenslotte nog maar net begonnen. And yes, we just
0: begun. Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM. Het is 6:00 's avonds.

even een beetje pillen met die cameraopstelling, want ik moet even snel iets anders verzinnen, want geen Leo van Dijk vandaag, dat kon je wel horen. Want die is aan het werk en had geen tijd meer om iets vervangers te regelen. Dus hij appte me van, kan je snel even mijn programma op overnemen? Natuurlijk dus nog een extra uurtje live van Studio 626 in Putten. Is dit Van Dijk breekt door met Anton Nachtzaam en Belle Epoque uit 1977. En Black is Black. Dankjewel Paul van der Mark. Hij zat eigenlijk als een sandwich tussen mij in. Tussen Pofrond met Nachtzaam. En uiteraard nu Van Dijk breekt door met Nachtzaam. Dus wat dat betreft wordt het wel een heel fijn en prettige

Dan kunnen we wel eens nog geen uitspraken over verrichten of de cruel, cruel zomer gaat worden. Want de zomer moet eigenlijk nog gaan beginnen. Het is 5:15 geweest alweer op zaterdag 9 mei 2026. We zitten midden, eigenlijk nog steeds niet in de lente, of wel? Oh ja, het is lente, we zitten midden in de lente. Maar in 1983, toen hadden de dames van Bananarama het er al over dat het een hele zware zomer zou worden. A cruel summer. Geen Leo van Dijk vandaag, die is hard aan het werk bij de baas in Bergen-op-Zoom. Wel Anton Achtzaam en muziek uit 1982 blijven in die ethisch hangen met de woorden van F.R. David. Words.

0: Armin van Buren, Trevor Guthrie. En this is what it feels like. 13 jaar geleden alweer, jongens. 2013 was het een hitje. En Chris Cross Amsterdam, Jan Smit en Frans Bauer, zij horen bij mij. En FR David en Words, die becomplimenteerden dit blokje van drie. In Van Dijk breekt door met Anton Nachtzaam op de zaterdagavond tussen 6 en 7. Het is 9 mei 2026. En tot 7 uur zijn we bij om je nog te verpozen tijdens je eten. Wellicht zit je lekker buiten in de tuin aan een drankje of de barbecue. Wie het weet, je mag het zeggen. Smakelijk eten in elk geval. We hebben voor jou Evelyn Thomas. Het geeft je toch energie. Wellicht high energy. Goedenavond. Welkom bij Seabreeze.
1: We gaan de zomer tegemoet.
2: We gaan de zomer tegemoet. Met
1: Anton Nachtzaam.

Zaleo. Werd erop attent gemaakt vorige week of twee weken geleden alweer door Joke Storm uit Den Haag. Die zei, dit is van die lekkere, relaxte sportschoolmuziek. Ja, beetje loungeachtig. Zaleo, nieuwe single, die heette GPS. Wellicht heb je wel een GPS nodig dan. Het is 7:02, op zaterdagavond. Van Dijk breekt door. Je hoort het, geen Leo van Dijk. Ik heb net wat meer haar op mijn harses wat dat betreft. Leo die is aan het werk. En langzaam is bij je met alleen maar de lekkerste muziek. Zometeen grijpen we de kans wel aan om nog één keer die speciale aanbieding te draaien. Je kon het vanmiddag ook al horen. The Rolling Stones. En In The Stars. Maar eerst Man At Work. Dit is Overkill. Terug naar 83.

Uitermate prettig dat ik hem een keer extra kan draaien vandaag, jongens. Een speciale aanbieding. De Rolling Stones van een upcoming album. Het album komt in begin juni uit. En als voorloper van het nieuwe album van de Rolling Stones is het de nieuwe single In the Stars. Het is 9, bijna 10 over 6:30. Goedenavond, mocht je aan tafel zitten, recht in de tuin aan de barbecue. Een bijzonder smakelijk eten. Dit is Sirius AM op de 1098 kHz, wat overeenkomt met de 272 meter in de middengolf. 1395 heeft ze langste tijd uitgestaan. Nog even geduld en dan straalt die ook weer op volle kracht over Centraal Friesland. En verre omgeving op de 1395. Tot die tijd alleen nog op 1098 en online. Dit is.

0: Sea Breeze. Sea Breeze.
1: Prettig weekend.
2: Oeh.

Gelukkig dans ik niet zoveel, dus wat dat betreft. Dat was een van de betere Nederlandstalige singer-songwriters, Nielsen. En ik voel me sexy als ik dans. En als je buiten kijkt, dan kan je eigenlijk niet buiten om ook deze muziek nog een keer te draaien. 1984, eigenlijk een origineel van de Loving Spoonful uit de jaren 60. En deze ethische uitvoering, die mag er ook zeer zeker wezen. Helaas heb ik hem nooit live aan het werk kunnen zien, want hij overleed op 70-jarige leeftijd. Dit is Joe Cocker.

Wat je van Radio Sibiris mag verwachten is nostalgisch verfrissend geluid. En als dit geen nostalgisch verfrissend geluid is, weet ik het meer. Een echte radiohit. Het kwam namelijk niet verder dan een nummer 30 positie in de tipparade. Dus het kwam erin. Het mocht even aan eventueel hitsucces ruiken. En daarna verdween hij weer uit de tipparade. Het plaat werd overigens wel vrij frequent gedraaid. Dus in principe is het gewoon een radiohit. Een plaat met een heel hoog, oh ja, die gehalte. En daar houdt het er ook mee op. Het is 7 voor 7. Een van de laatsten van dit radiofeuilleton. Van Dijk breekt door zonder Van Dijk. Met Nachtzaam komt op naam van Miguel Brown. De een zegt Michael, maar dat staat toch echt Miguel? En so many men. Ja, inderdaad. Je hebt zo weinig tijd.

Er zijn van die dames die weten er dan wel wat raad mee. So little, so many men, so little time. Die pakken ze gewoon allemaal tegelijk. Oeh, maar dat is wel een beetje een rare gewaarwording om dat zo uit te kramen naar Zandvoort. Er zijn, ik zal me zo zeggen, op elk potje pas een dekseltje. En andersom ook. Er zijn ook stapelmaten zijn, maar Miguel Brown and So Little Man, So Many Men, So Little Time. Met het 3 voor 7 betekent dat we plaats gaan maken voor de collega's. Straks om 8 uur nog Sjoerd de Jong, Dave Hearn hebben we nog. En zometeen een oude Amerikaanse lijst volgens mij. Leo van Dijk is er dinsdag weer. En ook volgende week zaterdag is er weer een nieuwe Van Dijk breekt door. Ik ben er morgenmiddag weer tussen 2 en 4 voor een verse popfront op zondagmiddag. Ik wens u nog een hele fijne avond. Blijf luisteren naar Radio Seabreeze en tot morgen maar weer.

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Op luchthaven Denver International Airport is een persoon omgekomen nadat hij werd geraakt door een opstijgend vliegtuig. Volgens de luchthaven was die persoon over het hek van het vliegveld geklommen en liep hij op de startbaan. Het toestel met bestemming Los Angeles kreeg na de botsing kort brand in een motor. Er waren 224 passagiers en 7 bemanningsleden aan boord. Bij de evacuatie en uitwijkmanoeuvre raakten 12 mensen gewond, van wie er 5 naar het ziekenhuis moesten. De startbaan blijft voorlopig dicht. De politie heeft vandaag bij demonstraties rond het asielzoekerscentrum in Ter Apel 3 mensen aangehouden. 2 werden erop gepakt voor belediging en 1 omdat hij zich niet kon identificeren. De protesten van zo'n 200 demonstranten verliepen verder zonder grote incidenten. In en rond Ter Apel was veel politie aanwezig vanwege mogelijke verstoringen van de openbare orde. Actiegroep Defend Netherlands had een protest aangekondigd, maar kwam uiteindelijk niet naar Groningen. De rechtspopulistische partij Reform UK van Nigel Farage heeft een grote winst geboekt bij de lokale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk. De partij won meer dan 1000 zetels en wordt vanuit het niets de grootste in veel Engelse gemeenteraden. Ook de Liberal Democrats en de Green Party wonnen, terwijl de Labour-partij van premier Starmer juist enorm verloor, maar hij zegt niet op te stappen. Farage noemt het een historische politieke verschuiving en ook het einde van het traditionele tweepartijenstelsel. En de Amerikaanse president Trump ligt onder vuur vanwege zijn banden met cryptobedrijven. Volgens critici lopen de privébelangen en de politiek onder Trump steeds meer door elkaar. De president zou met zijn zakenpartner Steve Witkoff al honderden miljoenen dollars hebben verdiend aan cryptomunten. Investeerders in Trumps cryptoprojecten kregen onder meer toegang tot exclusieve bijeenkomsten op zijn landgoed. Experts waarschuwen nu voor belangenverstrengeling en mogelijk buitenlandse invloeden in het Witte Huis. Het weer zonnig en droog met vooral in het noorden wat bewolking bij een zwakke tot matige oostenwind. Vannacht is het droog bij 6 tot 11 graden. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon. Het blijft dan vrijwel droog bij 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
8: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
9: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
10: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
9: Help je mee?
11: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
12: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: Geen stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: De webshop op radiosybris.nl breidt alsmaar uit.
2: Er kan nog meer
1: bij. T-shirts, mokken, posters, pennen. Hou de webshop op radiosybris.nl in de gaten. En wees er als de kippen bij. Radiosybris.nl.
3: Zet je radioklem op 1098 en 1395 AM.
4: Saturday night, just after 7 o'clock.
5: Here's a new episode of the Retro American Top 40.

0: weg, hè? Steven, begin zo van de nieuwe aflevering van de USA Big Top 40. Deze zaterdagavond. Nieuwe binnenkomer, een van de drie. Ja, inderdaad, weinig nieuwe binnenkomers. Op 39 zou uiteindelijk terechtkomen in de top 10. Journey and Separate Ways.
1: This is American Top 40.
0: De lijst van 12 februari 1983. En vandaag draaien we natuurlijk weer de nieuwe binnenkomers. We kijken naar de stipnoteringen en uiteraard naar de top van de lijst. We hebben lekkere songs hoor. Duran Duran komt langs, Lionel Richie, Michael Jackson, Daryl Hall, John Oates en ook Donna Summer. Want dat is de tweede nieuweling.
2: Let's dive into this week's Top 40 Countdown.
3: You know, baby, I'm so happy to be here with you.

0: succesvolle carrière van Donna Summer met in 1983 onder andere deze hit, The Woman in Me. Saturday Night Spectacular. Ik zei al, we hebben maar 3 nieuwe binnenkomers. En dat betekent dat we nu al toe zijn aan de hoogste nieuweling, de hoogste debutant.
1: The highest debut single.
0: Die vinden we op 25. Daryl Hall en John Oates. One on one.

0: Is hij mooi of is hij mooi? Nou, hij is mooi. Kenny Rogers in combinatie met Sheena Easton. Van 27 naar 19 in de derde week. En ze zouden nog verder stijgen, hoor.
1: We are breaking down the hottest tracks in the retro chart. Counting down the hits from 40 to 1.
0: Laatst je hoger. Met een nog grotere stip. Van 32 naar 18. The Pretenders. Bad on the Chain Gang.

0: haalde in de Nederlandse top 40 niet verder komen dan positie nummer 30, de Pretenders met Back on the Chain Gang. In Amerika daarentegen was het een grootste hit, een dikke vette top 10 hit.
1: De hits van de leer.
2: Radio Seabreeze.
3: Totally awesome.
0: Naar de weg naar de top 10, maar dan komen we op 13 nog een stijger tegen. Zometeen op 11 ook nog trouwens. Dit is Christopher Cross.

0: Nederland blijft hij zeker de tip raden. In Amerika daarentegen op de drempel van de top 10. Duran Duran en Hungry Like the Wolf.
1: We're breaking down the hottest tracks of the week.
2: This is the USA Top 40.
0: Je luistert naar een klassieke top 40, Amerikaanse top 40 van 12 februari 1983. En we zijn toe aan de bovenste beste 10.
2: This week's USA Top 10.

bovenin de lijst verandert dan niet zoveel. Daaronder gebeurt van alles. Er zijn heel wat platen die op weg zijn naar een veel hogere notering. Zoals de nummer 10, Lionel Richie, hoorde je. You are...

0: here is a chart breaker.
1: De grootste stijger in de lijst, 9, is Michael Jackson en Billie Jean. Derde week genoteerd, kwam op 40 binnen, toen naar 24 en nu naar 9. En daar zou het niet bij blijven hoor. Vanaf 12 maart lijstaanvoerder. En dan zou Michael maar liefst 6 weken bivakeren.

0: Stray Cats. Afgelopen weken 35, 25, 15 en dan nu 5. Volgende week 1? Nee dus.
1: Classic hits 24 hours a day. This is Radio Seabreeze.
0: Op 4 is geparkeerd Man Eater van Daryl Hall en John Oates. Je hoort het al eerder in het programma. Op 3, Toto en Africa. Stationair van de Amerikaanse top 40 van 12 februari 1983.

0: Patty Austin en James Ingram. Stationair op 2. Baby, come to me.
1: The USA Big Top 40. Saturday night, just after 7 o'clock.
0: Vorig jaar maart stond hij al in de Nederlandse hitparade. Hoogste positie 2. En nu lijstaanvoerder in de USA Top 40.
2: Number 1.
0: Grandioze plaat, als ik aan mij vraag. Man at Work en Down Under. Staat ook al mooi 5 weken op de bovenste beste plaats.

Nederlandse top 40, de Big Top 40 van 12 februari 1983. Met op 1, Man at Work Down Under. De sterkste stijger, Michael Jackson op 9 kwamen we hem tegen met Billie Jean en de hoogste nieuwe binnenkomer, Daryl Hall en John Oates op 25 met One on One. Ik wens je nog een hele fijne zaterdagavond. Zometeen ook bij Sjoerd de Jong natuurlijk met zijn Saturday Night Train. Ik ben er aanstaande dinsdag weer. Even na 7 voor een gloedje nieuwe, maar oh zo oude historische aflevering van de Engelse Top 40. De UK Singles Chart. Hoi hoi.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Bijna 30 opvarenden van cruiseschip Hondius vliegen morgen van Tenerife naar Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders en passagiers uit andere landen. Het schip zelf vaart later door naar een Nederlandse haven voor desinfectie vanwege besmettingen met het hantavirus. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er inmiddels 6 besmettingen bevestigd en zijn er 3 mensen overleden. Verschillende landen sturen vliegtuigen naar Tenerife, waar het cruiseschip nu ligt, om passagiers te repatriëren. De Schotse premier John Swinney wil dat Schotland voor 2029 onafhankelijk wordt om te voorkomen dat Nigel Farage een Schots referendum kan tegenhouden als hij de Britse premier wordt. Swinney deed die uitspraak tijdens een bijeenkomst in Edinburgh. Zijn partij, de Scottish National Party, bleef wel de grootste in Schotland, maar de rechtspopulistische partij Reform UK van Farage boekte ook daar flinke winst. Volgens Swinney moet Schotland daarom snel zelf over zijn toekomst kunnen beslissen. Op luchthaven Denver International Airport is een persoon omgekomen nadat hij werd geraakt door een opstijgend vliegtuig. Volgens de luchthaven was die persoon over het hek van het vliegveld geklommen en liep hij op de startbaan. Het toestel met bestemming Los Angeles kreeg na de botsing kort brand in een motor. Er waren 224 passagiers en 7 bemanningsleden aan boord. Bij de evacuatie en uitwijkmanoeuvre raakten 12 mensen gewond, van wie er 5 naar het ziekenhuis moesten. De startbaan blijft voorlopig dicht. En op het cruiseschip Caribbean Princess zijn meer dan 100 passagiers ziek geworden door een uitbraak van het norovirus. Ook 13 bemanningsleden raakten besmet, zo meldt de Amerikaanse gezondheidsdienst CDC. De opvarenden kregen klachten als diarree en braken en zijn geïsoleerd. Het schip vaart momenteel in het Caribisch gebied en is onderweg naar de Bahama's. De cruise begon eind april en eindigt maandag in Florida. Norovirusuitbraken komen vaker voor, met name op grote cruiseschepen. Het weer helder en droog, met vooral in het noorden wat bewolking bij een zwakke tot matige oostenwind. Vannacht is het droog bij 6 tot 11 graden. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon. Het blijft dan vrijwel droog bij 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
5: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
6: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, handen.

0: Geen stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
4: 10 jaar Radio Seabreeze.
5: Speciaal voor dit jubileum is er een nieuw t-shirt uitgebracht.
4: 10 jaar Radio Seabreeze.
5: Kijk in onze webshop en voor €19,50 heb jij er ook een.
6: Radio Seabreeze. Dat is 10 jaar pure nostalgie op je radio.
4: Feel the breeze.
7: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM. AM.
8: Zaterdagavond. Live uit Nieuwehorne, Friesland. Sjoerd de Jong dendert door. Tot aan 10 uur. Dit is de

Goedenavond, welkom bij de Saturday Night Train hier live vanuit Nieuwenhorne. En live is 9 mei, zaterdag 9 mei, zeker met het eerste nummer van de Stones in de Stars. Nou, dat ben ik nog steeds. Ja, vorige week zaten we in een hele andere setting. Vorige week, het eerste uur, heeft Wiebe Barkie van mij waargenomen. Sorry. En wij hebben het eerste uur, eventjes dan, in het ziekenhuis even doorgebracht. Even een bezoekje bij onze dochter en schoonzoon. Want die hebben een baby gekregen, Lieke. En het gaat hartstikke goed met Lieke. Ze doet het uitstekend. Dat is ook weer spannend natuurlijk. En de eerste aan zakken ze. Nou ja, ik ga er helemaal. Ja, je weet er eigenlijk helemaal niks meer van. Ik bedoel, je kinderen zijn 28 jaar en jonger. Maar in ieder geval, dan hoor je die dingen weer van. Ja, bij de geboorte zijn ze zo zwaar. En dan vallen ze een beetje terug. En dan, nou ja, als ze zo ver terugvallen, mogen ze niet in een badje. En dan mogen ze dit niet en dan mogen ze dat niet. Maar het gaat allemaal hartstikke goed. Dus hier zit een trotse opa achter een microfoon. Heerlijk. Goed jongens, ik wil Henry Valk bedanken voor het uurtje hiervoor. Fantastische muziek, Henry. Ik had hem er op staan. En wat hebben we zoal? We hebben heel veel verzoeken. Zeker als er iemand nog iets kan verzinnen, dan mag dat. Ik zie één over het hoofd, dat is familie Zandstra. Die moet ik even invullen en ook nog opzoeken zelfs. Die man is altijd zo verhipt en laat met het verzoekje in te sturen. En dan heb ik alles al in kannen en kruiken, maar goed, dat komt ook allemaal wel weer voor elkaar. Ik ben er tot 10 uur. De Saturday Night Train is er tot 10 uur. Die knipt de kaartjes. Die trekt de mensen uit het stationsrestauratie. Hij heeft het fluitje in de mond. Nou joh, die man die heeft het smoel druk. Goed vrienden, ik sta het tweede nummer in. Dit is van Kissing the Pink, One Step.

0: Nou, de stickers die vliegen al heen en weer via de WhatsApp. Dat is altijd wel weer gezellig. De interactie. En dat is het leuke als je live bent. Welkom bij de Saturday Night Train hier op Radio Seabreeze.
1: Het is zomer. Op je radio. Dag in dag uit voor een goed geluid. Zomerradio. Yesterday. Yesterday.

vaste luisteraar die zegt van, dit is een van mijn favorieten. Nou. Diesel, 1980. Goed vrienden, we zijn weer toe aan het Nederlandstalige blokje. En het is er een van Dick Hout, Stil in mij.

heerlijk nummer. Op jullie zaterdagavond met de Saturday Night Train. Sjoerd als conducteur, ja, wat doet hij niet? Hij knipt de kaartjes, hij scherpt de kolen. Ja, en wat al niet meer. Wel, Powers.

One-Way Ticket van Eruption. 1979. In de tijd dat wij een draaiwinstje hadden naar deze plaat een grijs gedraaid. Als je de dames op een vloer hebben wil, dan, ja, dan moest je dit nummer draaien. Dan was je zeker dat de vloer volstond.

World at War. Misschien een mooie, maar 9 uur. Ik zie hier een mijn klok 2054. Nou ja, dan weet je het wel. Dan schiet het op. De Tambourines. En ja, google maar eens op die vrouw Saskia van Oerle. Goh, wat een mooie dame was dat. 1989. High under the moon.

Zaterdagavond. Live uit Nieuwehorne, Friesland. Sjoerd de Jong dendert door. Tot aan 10 uur. Dit is de

Ja, vrienden, goedenavond. Welkom bij de Saturday Night Train. Live vanuit Nieuwe Harne. 9 mei. 6 minuten over 9. Oh nee, 7 minuten nou. Ja, ik ben een beetje uitgelopen met het laatste nummer, eerste uur. Maar ja, goed, dat was ook voor een goed doel. Goed, we starten met Michael Bublé. Feeling good. En dat is het zeker. Wat een rijkdom. Ik mocht Lieke, wanneer was het nou? Gisterochtend voor het eerst in de armen hebben. Prachtig. Dat is een gevoel dat kun je eigenlijk niet omschrijven. Goed vrienden, wat hebben we zoal? We hebben sowieso Geert de Meer. Met zijn wisselplaat. Eentje voor de tuinman. Familie Bosma zie ik. Is er nou familie Hielkema. En ik heb nou geen e-mails nagekeken. Maar oh ja, ik zie een groene envelop. Dat zegt iets. Goed, we zijn halverwege Nederland. In de Saturday Night Train. En als ik zo naar buiten kijk, dan is het wat een beetje grijs-grauw hier. Het waait wat. En het was vanmorgen prachtig buiten ontbijten. Heerlijk.

Sjoerd, ik had nog weer even een verzoekje. En wel deze. Lazy Sunday van The Small Faces. Dankjewel.

Ja, een verzoekje. En een verzoekje komt van Theo en Janneke Huytema. En die zeiden, sorry Paak en Beppe. Een leuk nummer voor... nou ja, voor de kleine zal ik maar zeggen. En een van de maal. En zoek zelf maar uit wat je wil. Nou, deze. Mama, waar is mijn puls? Ik hoop dat dat nog heel lang mag duren.

vriendelijk dank. Theo en Janneke uit Leeuwarden. Ik hoop dat het nog heel lang mag duren voordat dat zij aan een pils gaat. Als ze überhaupt aan een pils gaat natuurlijk. Goed, dit nummer dat is voor onze tuinman. En onze tuinman die vroeg een nummer aan van Wilson Phillips. Hold On. Er stuurt er ook een foto bij. Prachtige dame.

de timer zegt, ze is even oud als mij. Nou ja, dan, wat zou ze zijn? 59, 58? Nou, ik zou het haar niet geven. 40 mocht ook. Jongen. Wilson Phillips.

Goed vrienden, we hebben een nieuw fenomeen in Saturday Night Train, de dubbele dosis. En de dubbele dosis, dat zijn twee nummers van dezelfde band. En dat is in dit geval Van Halen. En de eerste is van Eddie Van Halen, Eruption.

Hedy van Heelen, die helaas niet meer onder ons is, sorry, maar die onze prachtige muziek heeft nagelaten. Volgende, Running with the Devil.

fantastisch. Nou ja, goed, jullie zijn gewend dat de tweede uur van de Saturday Night Train, dat een heftiger uurtje is qua muziekstijl. En dat geeft ook allemaal niks natuurlijk. Een beetje wakker worden is niet verkeerd. Goed, ik krijg tegenwoordig van Geert geen e-mails meer, maar ik krijg nu appjes. Ik denk dat dat voor zijn doen heel modern is. Ik heb geen idee. Ik had hem ook uitgenodigd voor vanavond, maar dat was een beetje... wat zei die nou? Dat was te kort door de bocht. En dat moet op een later tijdstip. Goed, dat zien we dan wel weer. Hij heeft de volgende nummers uitgehad. De Sweet 1973 en de Beatles van 1966 met Paperback Writer. En dan hebben we het over een cover en

0: zit je af te vragen als paperback writer. Of dat nou gebruikt wordt op kantoor. Nou, ik denk het wel. Dit is een suite.
1: Heel bijzonder. Ik had ja, de suite, natuurlijk kennen wij allemaal de suite wel. Maar dat ze dit nummer ook gezongen hebben, dat wist ik echt niet. In ieder geval, Geert, bedankt voor deze inzending.
2: Volg Seabreeze AM op Facebook. Facebook.com/Radio Seabreeze.
0: Yes, the script. The Wall of Fame. Dat is uit Will.i.am, The Wall of Fame.

wie dit dan niet kent. Dit is Pink Floyd. See Emily Play. En dit is van de LP Relix. En ik heb hem, het is een witte LP. Het is, ja, ik vind niet alle nummers op die LP leuk. Maar dit is dan wel toevallig weer een hele leuke. Goed, de specials. A Message to My Rudy.

Ja, Donna Summer. Pure Disco 1979. Ik weet het nog als de dag van gisteren. Goed vrienden, we lopen op het eind van Saturday Night Train. Sky Like White Flower.

even in Saturday Night, erin komt langzaam tot stilstaan. Retour Heerenveen. We zijn ergens bij station van Wolvega. Ja, mensen net zouden denken van Wolvega. Wat is dat? Nou ja, dat is een plekje tussen Heerenveen en Zwolle. Goed, volgende nummer, of het laatste nummer, dat is van Freddy Fuchs, Rendezvous 602.

Ja, zit erop. Ik had hem wel een uurtje door willen gaan, ook nog wel 2 uur. Maar goed, dat kan niet. Zo is de programmering en dat geeft ook allemaal niks. En, David Hearn, die stond al tegen mijn bureaustoel aan de trapelen. Die man die wil ook graag nog even draaien. Die heeft een koffer voor met prachtige muziek, heb ik gezien. Dus Dave is er met de Dave Show tot 12 uur. Ik wil iedereen heel vriendelijk bedanken voor het luisteren. En allemaal nog een fijne voortzetting van dit weekend. Doe geen dingen die ik ook niet zou doen. Geniet van dat mooie weer. Ik heb gezien dat volgende week wordt het ietsje minder. Ik heb volgende week een korte werkweek, 3 dagen. Dat is ook wel eens prettig, want we hebben een ander huis. En in dat huis en op dat erf, er moet het een en ander gebeuren. Dus een beetje vrije tijd kan ik wel, extra vrije tijd kan ik wel gebruiken. Vrienden, dag, dag. Hoi. De Roos.

0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. De Russische president Poetin zegt alleen een ontmoeting met de Oekraïnse president Zelensky te willen als er een vredesakkoord ligt. Zo'n gesprek zou dan volgens de Russische staatsmedia in een derde land plaatsvinden om het akkoord te ondertekenen. Poetin benadrukt dat hij niet wil onderhandelen, maar pas wil tekenen bij een definitieve deal. Hij reageerde op signalen dat Zelensky open zou staan voor een persoonlijk gesprek. De oorlog tussen Rusland en Oekraïne gaat ondertussen onverminderd door. Alle opvarenden van het cruiseschip Hondius worden gezien als hoogrisicocontacten van het Hantavirus. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie moeten ze allemaal 42 dagen actief worden gecontroleerd. Het schip meert morgen aan bij Tenerife. Aan boord zijn momenteel ongeveer 150 mensen en volgens de WHO heeft niemand nu klachten. Bijna 30 opvarenden vliegen daarna door naar Eindhoven voor verdere medische controle. Onder hen zijn ook twee Belgische passagiers die naar Antwerpen gaan. Bij Israëlische aanvallen in Zuid-Libanon zijn vandaag zeker 18 doden gevallen, melden Libanese autoriteiten en nieuwszender Al Jazeera. In de stad Saksakiye vielen volgens het ministerie van Volksgezondheid 7 doden, onder wie een kind. Israël riep inwoners van verschillende dorpen in Zuid-Libanon op om te evacueren vanwege nieuwe aanvallen. Ook raakten er 3 Israëlische militairen gewond bij de grens door een drone van Hezbollah. De gevechten tussen Israël en Hezbollah laaien steeds verder op. En in de Franse hoofdstad Parijs heeft de politie 46 mensen opgepakt rond verboden demonstraties van extreemrechtse en antifascistische groepen. De acties waren verboden door de autoriteiten vanwege de zorgen over de openbare orde. Ook zijn er meer dan 180 boetes uitgedeeld aan mensen die het demonstratieverbod negeerden. De politie was in grote getale aanwezig om escalaties te voorkomen bij risicovolle bijeenkomsten van tegenover elkaar staande groepen. Maar de situatie bleef uiteindelijk wel onder controle. Het weer helder en droog met vooral in het noorden wat bewolking bij een zwakke tot matige oostenwind. Vannacht is het droog bij 6 tot 11 graden. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon. Het blijft dan vrijwel droog bij 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
10: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
11: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Lekkerste luister je naar Koffie Compleet met zo'n originele Radio Cibris koffiemok.
2: Koffie Compleet.
1: Luister iedere dag van 10 tot 11 met zo'n originele Cibris koffiemok in je hand. Kijk in de webshop en schaf hem aan.
2: Ik ben een gebruiker.
3: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM. AM.
4: And now it's time for

0: Het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Bij een protest tegen een asielzoekerscentrum in Apeldoorn is de mobiele eenheid ingezet. De gemeente heeft een noodbevel afgegeven vanwege de ongeregeldheden. Demonstranten gooiden onder meer met vuurwerk, waarna meerdere aanhoudingen zijn verricht. De exacte aantallen en mogelijke gewonden zijn nog niet bekend. Het protest begon als een aangekondigde vrouwen- en kindermars en zou vreedzaam verlopen. De onrust ontstond na afloop van de mars bij een rotonde in Apeldoorn. De Russische president Poetin zegt alleen een ontmoeting met de Oekraïnse president Zelensky te willen als er een vredesakkoord ligt. Zo'n gesprek zou dan volgens de Russische staatsmedia in een derde land plaatsvinden om het akkoord te ondertekenen. Poetin benadrukt dat hij niet wil onderhandelen, maar pas wil tekenen bij een definitieve deal. Hij reageerde op signalen dat Zelensky open zou staan voor een persoonlijk gesprek. De oorlog tussen Rusland en Oekraïne gaat ondertussen onverminderd door. Alle opvarenden van het cruiseschip Hondius worden gezien als hoogrisicocontacten van het hantavirus. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie moeten ze allemaal 42 dagen actief worden gecontroleerd. Het schip meert morgen aan bij Tenerife. Aan boord zijn momenteel ongeveer 150 mensen en volgens de WHO heeft niemand nu klachten. Bijna 30 opvarenden vliegen daarna door naar Eindhoven voor verdere medische controle. Onder hen zijn ook twee Belgische passagiers die naar Antwerpen gaan. En een aantal militairen te paard van het cavalerie-ereescorte heeft tijdens een oefening bij Austerlitz een bosbrand ontdekt. De militairen roken een brandlucht en op zoek naar de bron vonden ze een brandhaard van zo'n 50 bij 100 meter waarop ze direct de brandweer waarschuwden. Een speciale blusauto kon voorkomen dat het vuur zich verder verspreidde. Het ereescorte wordt normaal ingezet bij ceremoniële evenementen rond het Koningshuis. In de afgelopen weken waren er vaker natuurbranden door de droogte. Het weer helder en droog met vooral in het noorden wat bewolking bij een zwakke tot matige oostenwind. Vannacht is het droog bij 6 tot 11 graden. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon. Het blijft dan vrijwel droog bij 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl. Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
8: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
9: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Al 10 jaar komt het vertrouwde Seabreeze geluid op 1395 AM vanuit Grauw, Friesland. Op de zendlocatie moet het dak vernieuwd worden en dat betekent dat 1395 AM tijdelijk uit de lucht is. Maar we komen terug met een gloednieuwe antenne. We zijn tenslotte nog maar net begonnen. And yes, we just
2: begun. Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Bij de Franse internationale luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand in een magazijn op een industrieterrein. De rookpluim is volgens Franse media zelfs zichtbaar vanuit de Franse hoofdstad. De brandweer is met zo'n 60 manschappen uitgerukt. Het brandende magazijn ligt aan de westkant van de luchthaven, vlakbij snelweg A1. Er zijn voor zover bekend geen slachtoffers gevallen. Passagiers op de luchthaven delen beelden van de grote rookontwikkeling op sociale media. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Vanaf 8 uur lokale tijd in Tenerife begint het evacueren van ongeveer 150 passagiers van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Er zijn al vliegtuigen onderweg naar het Canarisch eiland om hen daarna verder te vervoeren. Aan boord van het cruiseschip Hondius is het Hanta-virus vastgesteld. Nederland laat overdag 29 passagiers naar Eindhoven vliegen. Onder hen zijn Nederlanders en ook inwoners uit andere landen. De Wereldgezondheidsorganisatie begrijpt de zorgen rond het Hanta-virus op cruiseschip Hondius, maar topman Ghebreyesus zegt dat er geen breed risico is voor de samenleving. Volgens de WHO is het verzoek aan Spanje om het schip op Tenerife op te vangen vooral bedoeld voor een goede crisiscoördinatie. Spanje zet honderden agenten in bij de evacuatie van de opvarenden. Nederland, Frankrijk, Duitsland en België sturen vliegtuigen om passagiers direct op te halen en te vervoeren naar huis. En bij een protest tegen een asielzoekerscentrum in Apeldoorn is de mobiele eenheid ingezet. De gemeente heeft een noodbevel afgegeven vanwege de ongeregeldheden. Demonstranten gooiden onder meer met vuurwerk, waarna meerdere aanhoudingen zijn verricht. De exacte aantallen en mogelijke gewonden zijn nog niet bekend. Het protest begon als een aangekondigde vrouwen- en kindermars en zou vreedzaam verlopen. De onrust ontstond na afloop van de mars bij een rotonde in Apeldoorn. Het weer helder en droog met vooral in het noorden wat bewolking bij een zwakke tot matige noordoostenwind en 6 tot 11 graden. Overdag is er een mix van wolken en zon. Het blijft dan vrijwel droog bij 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu, met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl. Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
8: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
9: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: De webshop op radiosibris.nl breidt alsmaar uit.
2: Er kan nog meer
1: bij. T-shirts, mokken, posters, pennen. Hou de webshop op radiosibris.nl in de gaten. En wees er als de kippen bij. Radiosibris.nl.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Bij de Franse internationale luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand in een magazijn op een industrieterrein. De rookpluim is volgens Franse media zelfs zichtbaar vanuit de Franse hoofdstad. De brandweer is met zo'n 60 manschappen uitgerukt. Het brandende magazijn ligt aan de westkant van de luchthaven, vlakbij snelweg A1. Er zijn voor zover bekend geen slachtoffers gevallen. Passagiers op de luchthaven delen beelden van de grote rookontwikkeling op sociale media. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Vanaf 8 uur lokale tijd in Tenerife begint het evacueren van ongeveer 150 passagiers van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Er zijn al vliegtuigen onderweg naar het Canarische eiland om hen daarna verder te vervoeren. Aan boord van het cruiseschip Hondius is het Hanta-virus vastgesteld. Nederland laat overdag 29 passagiers naar Eindhoven vliegen. Onder hen zijn Nederlanders en ook inwoners uit andere landen. De Wereldgezondheidsorganisatie begrijpt de zorgen rond het Hanta-virus op cruiseschip Hondius, maar topman Ghebreyesus zegt dat er geen breed risico is voor de samenleving. Volgens de WHO is het verzoek aan Spanje om het schip op Tenerife op te vangen vooral bedoeld voor een goede crisiscoördinatie. Spanje zet honderden agenten in bij de evacuatie van de opvarenden. Nederland, Frankrijk, Duitsland en België sturen vliegtuigen om passagiers direct op te halen en te vervoeren naar huis. En bij een protest tegen een asielzoekerscentrum in Apeldoorn is de mobiele eenheid ingezet. De gemeente heeft een noodbevel afgegeven vanwege de ongeregeldheden. Demonstranten gooiden onder meer met vuurwerk, waarna meerdere aanhoudingen zijn verricht. De exacte aantallen en mogelijke gewonden zijn nog niet bekend. Het protest begon als een aangekondigde vrouwen- en kindermars en zou vreedzaam verlopen. De onrust ontstond na afloop van de mars bij een rotonde in Apeldoorn. Het weer helder en droog met vooral in het noorden wat bewolking bij een zwakke tot matige noordoostenwind en 6 tot 11 graden. Overdag is er een mix van wolken en zon. Het blijft dan vrijwel droog bij 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu, met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
10: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
11: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopstil van HiClean. Perfect voor ramen.

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden. 10 jaar Radio Seabreeze.
1: Speciaal voor dit jubileum is er een nieuw t-shirt uitgebracht.
0: 10 jaar Radio Seabreeze.
1: Kijk in onze webshop en voor €19,50 heb jij er ook een.
2: Radio Seabreeze. Dat is 10 jaar pure nostalgie op je radio.
0: Feel the breeze.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Bij de Franse internationale luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand in een magazijn op een industrieterrein. De rookpluim is volgens Franse media zelfs zichtbaar vanuit de Franse hoofdstad. De brandweer is met zo'n 60 manschappen uitgerukt. Het brandende magazijn ligt aan de westkant van de luchthaven, vlakbij snelweg A1. Er zijn voor zover bekend geen slachtoffers gevallen. Passagiers op de luchthaven delen beelden van de grote rookontwikkeling op sociale media. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Vanaf 8 uur lokale tijd in Tenerife begint het evacueren van ongeveer 150 passagiers van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Er zijn al vliegtuigen onderweg naar het Canarisch eiland om hen daarna verder te vervoeren. Aan boord van het cruiseschip Hondius is het Hantavirus vastgesteld. Nederland laat overdag 29 passagiers naar Eindhoven vliegen. Onder hen zijn Nederlanders en ook inwoners uit andere landen. De Wereldgezondheidsorganisatie begrijpt de zorgen rond het Hantavirus op cruiseschip Hondius, maar topman Ghebreyesus zegt dat er geen breed risico is voor de samenleving. Volgens de WHO is het verzoek aan Spanje om het schip op Tenerife op te vangen vooral bedoeld voor een goede crisiscoördinatie. Spanje zet honderden agenten in bij de evacuatie van de opvarenden. Nederland, Frankrijk, Duitsland en België sturen vliegtuigen om passagiers direct op te halen en te vervoeren naar huis. En bij een protest tegen een asielzoekerscentrum in Apeldoorn is de mobiele eenheid ingezet. De gemeente heeft een noodbevel afgegeven vanwege de ongeregeldheden. Demonstranten gooiden onder meer met vuurwerk, waarna meerdere aanhoudingen zijn verricht. De exacte aantallen en mogelijke gewonden zijn nog niet bekend. Het protest begon als een aangekondigde vrouwen- en kindermars en zou vreedzaam verlopen. De onrust ontstond na afloop van de mars bij een rotonde in Apeldoorn. Het weer helder en droog met vooral in het noorden wat bewolking bij een zwakke tot matige noordoostenwind en 6 tot 11 graden. Overdag is er een mix van wolken en zon. Het blijft dan vrijwel droog bij 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
10: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
11: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, handen.

0: Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Lekkerste luister je naar Koffie Compleet met zo'n originele Radio Cibris koffiemok.
2: Koffie Compleet.
1: Luister iedere dag van 10 tot 11 met zo'n originele Cibris koffiemok in je hand. Kijk in de webshop en schaf hem aan.